0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel. Is it a relapse if it's just a drink?

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: graag.
1: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
2: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
1: Wat denk je?
2: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brandgesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede...

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bettan was de leus Free Palestine zacht horen vanuit het publiek. Al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewuste confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van het vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt, maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen, omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jette ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuiderwijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.
1: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
2: Spread them well.
1: Around the world.
2: Around the world.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Een jaartje geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van...

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het Lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: Vandaag praten we op de hoogte met Rien de Rijke en Martin van der Zee van de roeivereniging Gelias. We spreken met Jacques Westhoeven en Kees Klein van de Wereld WO2GO over de bunkerdag. En we praten met Mark over de voetbal. En we hebben nog een scoop van pak een beet kwart voor acht. Dan hebben we één voorzitter van één vereniging op goede hoofdelijkheid die gaat bekendmaken wie hun nieuwe trainer gaat worden. Is dat allemaal op de hoogte. Aflevering 75, jaargang 2, vandaag 13 mei 2026.

0: Ja, ik ook niet.
1: Ja, op de hoogte. We zitten hier aan tafel met Rien de Rijken. Oftewel Rien de Rieke, zoals hij zelf zegt. En Martin van der Zee van de roeivereniging Gelias. En mijn grote vriend Mark is mijn sidekick. De man, de schuivert van dienst, is Kees. Kees Grimwis. Goedenavond, Kees. Mark.
2: Ja, Jan.
1: Wat heb je gegeten vanavond?
2: Ik heb macaroni op.
1: Ik ook.
2: Iets makkelijks.
1: Nee, is niet makkelijks. Dat is koolhydraten zijn dat. Want we zitten hier met de mannen van staal en de boten van hout. En roeiers.
2: Ja, dus, roeiers. En ze waren hier heel vroeg.
1: En ze waren heel hier vroeg aangemeerd. Ik denk
2: dat ze in de ring
1: ze liggen hier in de kerkgracht. De kerkgracht liggen ze hier met een sloep.
3: Ja, we hadden wind mee, hè?
1: Ja, daarom.
3: Maar, dat roeit dat makkelijker.
2: Ja, Jan, laten we maar beginnen met wat vragen. Want Rien, goedenavond. De mensen zouden jou een klein beetje beter willen leren kennen. Dus ik heb wat kleine vraagjes. Rien, van wie ben je erin?
3: Ik ben erin van Kees de Rieke en Keetje van Aven. Mijn familie de Rieke, die woont al op... ik ben geboren op Stijvenisse, Tolen. En ons woonde al, de Rieke, die woonde al sinds 1600 op het eiland Tolen. En ik ben de eerste die dat eiland gaat verlaten is.
2: Je bent niet gelijk het zwarte schaap van de familie geworden?
3: Nu wel. Nee, dat geloof ik niet. Nee.
2: Oké, dus je wichtje heeft in Stavenisse gestaan. Waar staat je bedje nu?
3: Mijn bedje staat nu in Nieuw-Zeeland. Het is gelegen op het... Op een park hier zo op Goeree.
2: Vlak Goeree? Niet bij Middelharnis het
3: halen? Bij Middelharnis. Op Toort.
2: Kijk. Ja. Wat is je leeftijd?
3: Ik ben 74.
2: Nou, zou ik
1: dat
2: niet zeggen.
1: Zou je, nee.
2: Nee. Ik denk dat dat roeien goede invloed heeft.
1: Ik weet het wel zeker.
2: Dat zou het water ook denken.
3: Ja, maar roeien heeft natuurlijk een total body workout. Hè? Dus je bent eigenlijk met heel je lichaam bij bezig. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment ook je lichaam een beetje in conditie houden. En dat houd je natuurlijk toch een beetje
1: heel goed. Het is goed gelukt.
2: Het is goed gelukt. Rien, waar moeten de mensen, de luisteraars, jou misschien van kennen?
3: Was ze mij van kennen, nou, dat is denk ik een beetje lastig. Want ik woon pas een jaar of zeven op het eiland. Dus het enige waar ze me van zou kunnen kennen is van roeien, denk ik.
2: Oké. Waar zouden mensen jou wakker voor mogen maken?
3: Wakker voor mogen maken?
1: Ga ik laten slapen.
3: Ja, dat vind ik een beetje lekker.
1: Ja, dat zijn niet zomaar vragen, hè? Nou,
2: als je niks hebt, dan... Je kan natuurlijk zo, dat merken ze vanzelf.
3: Sporten vind ik altijd wel leuk. Daar mag je me rust voor
2: zoals
3: wakker maken.
2: Zoals vroeger, als Mohammed Ali moest boksen... dat je dan midden in de nacht naar beneden ging om boksen te kijken.
3: Ja, die heb ik wel gezien natuurlijk. Ik ben natuurlijk van een leeftijd dat ik dat nog gewoon mee
1: heb. Rumble in the Jungle.
3: Ja, dat was fantastisch. Ja. Ik zat toen op de HTS in Dordrecht. En midden in de nacht eruit, hoor. Ja. En even televisie kijken. Ja.
1: Wij vragen dit altijd, want onze redacteur Maarten de Korte... die heeft sinds kort een elektrische fiets... En die gaat nachtelijke rondjes door de dorpen doen. En die gaat aanbellen bij de mensen met wat ze aangegeven hebben... wat ze leuk vonden, om het s'nachts wakker te maken.
3: Dus
1: er gaat een keer een momentje komen, er staat Maarten aan de deur bij jullie.
3: Okay, en dan, ja.
2: Goed, dankjewel, Rien. Martin van der Zee, goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
2: Van wie ben je erin?
4: Nou, ik ben er eentje van mijn vader en mijn moeder.
2: Kijk.
4: En die zijn in Delft geboren... En uiteindelijk zijn we beland in de Hoekse Waard. En mijn wiegje heeft gestaan dan in het Icasia ziekenhuis. Dat was van korte tijd. Dus uiteindelijk ben ik opgegroeid in de Hoekse Waard.
1: En waar zo? Hoekse Waard? Het is groot.
4: Eerst in Mezereland.
1: Okay.
4: En later in Klaswaal.
1: Kijk, wel bekend. SSS.
2: Ja, en GSS.
1: RGZ. Dus ja.
2: Wat is je leeftijd, Martin?
4: Ik ben 58.
2: Kijk, en wat wil je later worden als je groot bent?
4: Nou, ik ben al veel geworden, volgens mij. Maar wat ik nog zou willen doen is wat ruimte in tijd en rondreizen. Dat lijkt me wel mooi.
2: Kijk, dat is mooi. En de mensen, de luisteraars van het programma... waar zouden die jou misschien van kunnen kennen?
4: Nou, als er mensen zijn die zich ermee hebben bemoeid in de windmolenbusiness, dan zouden ze me daarvan moeten kennen. Ik heb een keer ingesproken bij de gemeente. En dat was een mooi project. En nooit meer doen, dacht ik bij mezelf.
2: Kijk, nou, dank jullie wel.
4: Nooit meer. Nooit meer.
1: Ik krijg ze al terug.
2: Ja, sorry.
1: Oh, sorry. Nee, ik dacht, hij had het wind uit mijn zeilen een beetje. Want ik ga op windmolens beginnen. Maar, heren, roeiers. Goedenavond.
4: Hallo.
1: Hallo. We gaan nu even serieus natuurlijk. Hè. We zijn van roeivereniging Gelias. Gelias. Leg uit aan Jan. Wat betekent dat?
3: Gelias is de naam van de vereniging die we in de tijd gekozen hebben. En de Gelias is een zeilbootje op de Middellandse Zee die op een gegeven moment best wel bekend is, omdat die een hoge snelheid kan varen. En onze sloep, dat is ook best een snelle sloep. En dat betekent dat we op een gegeven moment best wel een hoge snelheid varen. Alleen, dat wil niet altijd zeggen dat je hoog in het klassement eindigt.
1: Oh, toch, er zijn er altijd nog die sneller varen. Dit zijn die zeilbootjes die je in Egypte ziet en zo. Een beetje op die Middellandse Zee, ja, op die kant varen die een beetje.
3: Ja, een beetje dat soort bootjes.
1: Eén zeiltje erop en dan één mannetje erin. Maar dat zijn dat dan geen katamarans bootjes een beetje?
3: Nee, dat weet ik niet.
1: Helemaal niet belangrijk. Maar in feite, zo is de vereniging genoemd. En daarna, we zeilen niet, we roeien.
3: We roeien. Het is eigenlijk een idee van Paul Matthijssen in de rijt geweest. Die is altijd met boten, met zeilen bezig. En hij zag op een gegeven moment, kwam die sloepen tegen. En zei, ja, het zou toch wel erg leuk zijn als we dat ook op het eiland voor elkaar zouden kunnen krijgen. Dus op een gegeven moment een stelletje vrienden om zich heen verzameld. En hebben ze toen een sloeproeivereniging opgericht in 2012. En

0: En we varen twee keer in de week. Ja, er is altijd wel eens iemand die op een gegeven moment niet kan, of die geblesseerd is, of die wel wat anders heeft. En dus wat dat betreft, eigenlijk hebben we nooit ruimte tekort. En als we op een gegeven moment aan twee avonden niet genoeg hebben, ja, dan gaan we derde avond, of dan gaan we op een zaterdag of zondag rijden. Kijk, of we varen, want dat is, het is natuurlijk tegenwoordig zo makkelijk. Je zet een peiling uit en je kijkt hoeveel mensen belangstelling hebben en je gaat varen.
1: We kunnen allemaal roeien een beetje van de Olympische Spelen. Dat gaat ook rap en dat gaat ook snel. En vooral die Holland 8. En, met of zonder stuurman, vrouw?
2: Nee, wij met stuur.
1: Maar jullie hebben met. Wat is het verschillend met jullie? Wat maakt sloeproeien anders als roeien in een skift?
0: Sloep is natuurlijk een heel ander soort vaartuig. Het is wat ruiger. Het is wat lomper. Het is wat ruiger.
1: Goede zin, dat woord.
0: De sloep die we hebben, dat noemen ze een weler. En die is eigenlijk geënt op de sloepen die gebruikt werden bij de walvisvangst in de tijd. Weler is natuurlijk ook walvis in het Engels. En daar is die eigenlijk op geënt. En daar is het ook een beetje afgeleide van.
1: Waarin jij zit, technische commissie, maar gaat dat ding alles kapot of zo? Of?
2: Nou, het heeft in ieder geval jaarlijkse onderhoud nodig.
1: Oh, dat wel.
2: Hij ligt ook permanent.
1: Hij ligt altijd in het water.
2: Ligt al heel het jaar, tenminste het hele seizoen ligt in het water van de gevelingen. Nou, dat weet wat met al het zout. Alle weersinvloeden, zon op het lak. En het gebruik ervan. En ook met de wedstrijden krijgt zo'n sloep ook nog wel eens wat voor ze kiezen.
1: Ja, okay.
2: Al was het maar het in- en uithijsen. Bij een start van een wedstrijd. En dat beschadigt wel eens wat. En het heeft af en toe gewoon weer even zijn onderhoud nodig. Zeker weten. En dat doen we vooral dan in de winter.
1: En dat doe je allemaal met die 24 leden. Die pakken dan allemaal een schuurpapiertje. En dan gaat de antifouling gaat eraf.
3: Is dat dan makkelijk om die 24 leden zeg maar te bewegen? Om te komen helpen? Of is het voor hun, nou, ik doe liever roeien dan dat ik doe werken aan zo'n sloep? Is het echt een gezellig samen zijn dan ook?
2: Eens in zoveel tijd is het een gezellig samen zijn. En soms is het een wat kleiner groepje die even de zaken goed aanpakken. Maar we proberen wel met een groot team eventjes lekker bij elkaar te zijn.
3: Gewoon praten en breien tegelijk.
2: En praten. En dan komt er iemand lekker een taartje brengen. Dat is ook hartstikke leuk. En zo maken we er wel een feestje van.
1: Het is gezellig. Aan de oevers van de Grevelingen dan. Want jullie liggen in Herkingen?
0: We liggen in Herkingen, ja.
1: Bij is dat dan de gemeentehaven, is dat dan denk ik of niet? Of is dat juist niet? Van der Velde?
0: Nee, Van der Velde. Haven van der Velde, ja.
1: Oké. En daar liggen jullie gewoon van wanneer tot wanneer in het water? De boot?
0: Maart? Jullie niet, liggen vanaf maart gaat hij het water maart in tot aan november.
1: Oké. En dan gaat hij daar op de kant?
0: Dan gaat hij op de kant.
2: De trailer op.
0: Dan gaat hij op de trailer en dan gaat hij naar Cornelis.
1: Vrijk.
0: Heeft hij... Nee, Cornelis.
1: Ik noem maar een naam. Je woont in de buurt.
0: die heeft een mooie grote schuur. En die... daar heeft hij plek voor ons. En daar kunnen we eigenlijk elk weekend kunnen... Of elke dag kunnen we er eigenlijk terecht.
1: Ja, om te klussen.
0: Maar goed, het klussen is meestal pas in februari. Want ja, januari is het vaak toch een beetje te koud. En dan droogt de verf niet. En dan, dan kun je echt niet zoveel doen. Dan is het gewoon niet zo aangenaam. Dus we doen dat pas meestal in...
1: Want vanavond hadden jullie ook gemoeten, maar door de wind is het allemaal weer een beetje verplaatst naar een andere avond of een andere tijd.
0: Ja, we hadden eigenlijk vanavond een training in gedachten. Maar kijk eens naar buiten, windkracht 5. En dan is de golf eigenlijk zo groot. Dan zeggen we, we kunnen misschien beter naar de zondagmorgen gaan. Dan is het lekker windkracht 2 en dan is het veel leuker varen.
1: We gaan er zo eens even praten wat jullie allemaal doen op wedstrijdniveau en hoe het allemaal gaat en hoe de sport in elkaar zit. Want dat weten we ook nog niet. We hebben nu maar een beetje over de algemene dingen. Ja. Maar we gaan zo eens even praten over de sport.

0: Ik verwacht dat roeiboten ook wel eens iets met criminele gedachten hebben. Maar dat zijn de jongens van Gelias absoluut niet van plan. Ze doen het keurig op de Grevelingenmeer. En dan gaan niet de woelige baren van de Noordzee op om bootjes om pakken drugs aan de kant te gooien. En noem maar op allemaal. Want dat zie je ook wel eens gebeuren. Dat is een idee, hè? Of niet? Om bij te verdienen een beetje.
1: Zijn idee.
0: Ja. Nou ja, het gebeurt wel. Op de kop van Goeree komt het wel eens voor. Dat je snelle bootjes die dan naar de kust toe komen. En dan zetten die wat af daar. Maar dat doen we hier niet. We hebben het allemaal keurig netjes voor elkaar. Want wij zijn sporters.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
2: Zeker.
0: Ja. Je moet er niet de lucht over denken. Het is best wel intensief, denk ik.
1: Het is hartstikke intensief. Ja, je moet het, je moet heel je lichaam inzetten. Want doe je dat niet, dan loop je helemaal leeg. Want je kunt je op 500 meter kun je helemaal kapot roeien.
0: Verzuren.
1: Ja, volledig.
0: Want?
1: En als je dan... Ja, alleen als je arm roeit, ja, dan redden je armen dat niet.
0: Doe je het ook met je benen dan?
1: Ja, natuurlijk.
0: En rug?
1: Je
0: buikspieren?
1: Je hebt speciale voetplankje dat je op een gegeven moment jezelf af kan zetten in de sloep.
0: Dat zit in die sloep ook?
1: Dat zit in die sloep,
0: ik denk, die sloep is gewoon houten bankjes. Daar zitten twee aan twee zitten erop. En dan hebben we roeispanen die zitten in van die houtertjes. Die zie ik op jullie prachtige Facebook, op jullie Facebookpagina. Heel mooi. Ja. Dus ik denk, dat is eenvoud, een lompe boot.
1: Nee.
0: Maar er zit dan toch nog wel een bepaalde techniek in.
1: Ja, behoorlijk. Dus wat je drukt jezelf eigenlijk vanuit je benen... druk je jezelf achterover op een gegeven moment... om zeg maar die riem daarachter te werken.
0: Ja, ik sponsor de sportschool hier. Ik ga er niet te veel aan toe, maar ik sponsor hem hier. En dan heb je ook zo'n roeiding staan. Dat is in feite met zo'n zitje, dat gaat heen en weer.
1: Ja.
0: En je zet je voeten af.
2: Ieder zitje gaat niet heen en weer.
0: Jullie zitje gaan niet heen en weer.
2: Nee. Het is afstellen van de beenlengte. Je zit vast met je voeten.
0: Ja.
2: En het is de bedoeling om dan inderdaad volledig uit je lichaam... de kracht over te brengen op de riem.
0: Dus alleen je voet dingen, dat gaat heen en weer? Ook niet.
1: Nee, alles is...
0: Zit vast.
1: Alles zit vast. Je zit zelfs met je voeten zit je vast aan de plankje. Zit je met speciale riemen. Want op het moment dat je op een gegeven moment naar voren kunt... dat ga je aan je voeten trekken. Om op een gegeven moment... Je lichaam ligt helemaal achterover... En dan moet je natuurlijk weer je buikspieren aantrekken om weer naar voren te komen.
3: Nee, maar hebben jullie dan ook bepaalde eisen als iemand lid wil worden? Zeggen jullie van je moet minimaal een bepaald aantal kilo's hebben? Of ik weet niet, is er ook een minimum leeftijd dat iemand lid mag worden?
0: 74.
1: Nou, dan kun je als 74 jaar dan kun je moeilijk eisen doen.
3: Nee, maar ik bedoel, hoe jong is het jongste lid? En stel dat er iemand van 13 jaar zegt, ik wil gaan roeien bij jullie.
1: Nou, we hebben op een gegeven moment wel een ballotagecommissie. En op een gegeven moment, je mag dus bij ons kennis maken. En dan doe je dus 4 keer mee. En na de 4 keer, dan beoordelen de stuurcommissie... die op een gegeven moment jou begeleid hebben... die beoordelen of jij een toegevoegde waarde hebt bij het sloeproeien. Kijk, als je geen toegevoegde waarde hebt... dan als je alleen maar passagier bent... ja, dan hebben we niks aan. Je moet wel je prestatie leveren. En dat kun je als stuur redelijk goed inschatten.
0: Je zit met z'n 8 in een boot.
1: Wat zeg je?
0: 8 man in de boot, plus stuur.
1: 8 man plus stuur, ja.
0: Plus stuur. En stuur is altijd... is dat een vast persoon bij jullie? Of is dat heel divers? Kan dat ook een ander?
1: Nou, we hebben een stuurcommissie. We hebben 4 of 5 mensen die in de stuurcommissie zitten. En die hebben allemaal wat meer ervaring, zo gezegd.
2: En meestal ook een cursus.
0: En hebben die ook pauken staan of zo?
1: Op.
0: Die stuurman en stuurvrouw pauken?
2: Doen.
1: Nee,
0: dat
2: tellen wel.
0: Tellen doet hij wel. Nee, dat is gekheid. Maar die geeft wel het tempo aan.
2: Zeker.
1: Ja, waarin je tempo aan,
0: dus het is echt gewoon een stuurvrouw, net als op een de Hollandag dat je dan ziet en zo in heel toestanden.
2: Het is natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen gelijktijdig de actie onderneemt die nodig is. Want inderdaad, als je achterover gaat met je lichaam, dat je dan niet tegen iemand anders aankomt. Dus je moet wel gelijktijdig met z'n allen blijven bewegen.
3: En gaat dat dan haal op gelijk?
1: Ja.
3: Huh? Ja, Jan, ik heb nog eens een tijdje beroepsmilitair geweest.
0: Ik hoor een kenner.
3: Op de Koninklijke Militaire School heb ik nog...
0: Roeier?
3: We moesten bij zo'n roeischool... moesten we met sloepen, wat was het? Exercitie. Dat ging meestal om tillen, maar ook varen. Ja, dat was pittig.
0: En een paar kilo lichter, denk ik.
3: Ja,
0: anders had je niet meer in de sloep gekund. Mark, het is jammer.
3: Ja, misschien ben ik wel een goede voor
1: een rol. Je gewicht kun je inzetten om op een gegeven moment je kracht
0: ja, dat is net uittrekken, zeg maar. Maar jij noemde de term dan?
3: Haal op, gelijk.
0: Oké.
3: Dus dan was het haal op. Gelijk. Haal op, gelijk.
0: Hij doet nu wat voor, luisteraars. Ja, ziet het allemaal niet wat hij aan het doen is.
2: Maar ik zie een nieuw lid.
0: Beter. Ja, ja. Het is beter dat niemand het ook ziet. Ja. Dus haal op, gelijk.
1: De theorie kent u al.
3: Ja. Het was in 89 dat dat...
0: Echt, echt soepel, die beweging.
3: Maar ik ben het niet meer vergeten.
1: Oké, een commando bestaat altijd uit twee gedeelten. Het waarschuwingscommando en het uitvoeringscommando. Dat is,
0: En dan is de stand van de... Peddels is roeispanen.
1: Peddels is een vies woord. Hoor. Oh, ja, het is geen kano. Hoor.
0: Ja, sorry.
1: We hebben het over de riemen.
0: Ja, de riemen moeten allemaal één kant op staan. Of heeft er geen twee kanten? Oh, pret jammer. Ik zie een riem. Daar heeft hij een plat stuk aan de buitenkant. Dat witte gedeelte. Bij jullie is dat wit. Daar zit die steel. Maar die andere kant is identiek zo. Er is geen strakke kant.
1: Nou, je hebt op een gegeven moment, zeg maar, de riem heeft op een gegeven moment een omhulsel. Maar op een gegeven moment, zeg maar, dat omhulsel dat hangt in de, hoe heet het, in de...
2: De dol.
1: In de dol, ja. En daar zit een touw overheen. En dat touw moet aan de bovenkant zitten.
0: Ja, dan heb je je riem
1: op. Dan heb je je riem op een goede plek.
0: Dus ik heb toch wel enig nut, deze vraag. Ik bedoel,
1: dat is ook zo. Ja,
0: je hebt echt met iemand te maken die dat niet.
1: Nee, dat touwwerk moet altijd aan de bovenkant zitten. En dan heb je op een gegeven moment je riem haaks in het water.
0: Ja. Want dat is wel bepalend natuurlijk. En zit er nog een draai in als we afzetten? Bij halen en brengen, of wat noem je het?
3: Haal op gelijk.
0: Het is gewoon
2: recht. Kunnen ze om een kaars recht te houden.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan heb je je weerstand natuurlijk.
1: Dan ontwikkel je dan ontwikkel
2: en niet
1: je
2: diep snelheid. Steken.
1: Ja.
0: Ja. Hoe hard waren jullie ongeveer?
1: Of een kilometer, 7, 8 per uur. Per
0: dat is toch wel mooi.
1: Ja.
0: Afhankelijk van de deining en het weer.
1: Van de deining,
0: tegenwind.
1: Wat ik zelf het leukste rondje vind op de roei is altijd te op en neer naar Bruinisse.
0: Ja.
1: Dan gaan we vertrekken bij Herkingen, dan steken we de plas over.
0: Maar dan ga je dwars over, zeg maar.
1: Tussen de mosselbank langs. En dan gaan we naar Bru. En dan gaan we door de haven van Bru. En dan gaan we
0: bakkie doen.
1: Aan de ene kant.
0: Bakkie ijsje halen. Nee, dat is het dan weer niet.
1: Jammer.
0: Ik heb er vast gezeten bij de haven, bij de tanken daar. En dan dacht ik, die gingen allemaal ijsje halen, die mensen.
1: Dat staat niet op ons programma.
0: Nee,
1: dan gaan we, aan de ene kant ga je de haven in, aan de andere kant ga je de haven uit.
0: En dat is ongeveer hoeveel kilometer dan?
1: 8 kilometer dan.
0: En jullie trainen eigenlijk altijd 8 kilometer, zeg maar?
1: In principe proberen we rond een kilometer of 8 te trainen,
0: Want jullie hebben ook een tijdje in de haven met Middelharnis gelegen, dus zei je in het voorgesprekje.
1: Ja.
0: En dat havenkanaal is 2 kilometer.
1: Ja, en dan ging het
0: twee keer.
1: Heen en terug is natuurlijk 4 kilometer. Ja. Als je dat 2 keer doet, zit je ook een 8 kilometer. En dat,
0: hoe lang doe je er dan over?
1: Iets van 5 kwartier bezig.
0: Oké. En dan ben je kapot?
1: Dan kun je merken dat
0: sommigen,
1: je
0: wat... jullie niet natuurlijk.
1: Je kunt je net zo inspannen als dat je natuurlijk wilt. Maar het gaat wel om een beetje een leuke training neer te zetten.
0: Ja. Ik vind het knap. En vooral voor de leeftijd van respectabele leeftijd van 74 jaar... dat je dat nog zo...
3: Bij het oudste lid, sorry...
1: Ja, ik ben wel de oudste lid, ja.
3: En jij, Martin, het jongste lid?
2: Ik denk het middelste.
3: Het middelste.
0: Okay. Middellid is die. Ja. En man, vrouw, het maakt bij hun niet uit, hè? Want eigenlijk zijn er meer vrouwen, denk ik, als mannen.
1: Meer vrouwen dan mannen.
0: Ik snap dat jullie in de bootje zitten, ja.
1: Afgelopen paar jaar zijn er wat meer mannen bijgekomen. Dat is ook wel lekker, hoor. Dat je op een gegeven moment wat meer power in de boot krijgt. Want,
0: we gaan naar de sport. Hoe jullie verder wijstrijden? Hoe moet ik dat zien? Jullie gaan, want het is niet allemaal op de Grevelingen. Jullie zijn denk ik de eerste roeiers op de Grevelingen, of niet? Of zijn er nog meer dorpen?
1: Vanuit Bru roeien ze ook wel eens op de Grevelingen. We komen ze wel eens tegen, maar die hebben toen meerdere keuze om ook de andere kant op te gaan.
0: Ja, ja. Maar dus dat is één andere vereniging.
1: Ja.
0: Op heel de Grevelingen. Dus jullie moeten, als je wedstrijd hebt, dan moet de sloep uit het water.
1: De sloep gaat uit het water, die gaat op de trailer. En dan...
0: Dan rijden we naar Engeland.
1: Op een trailerhelling. Nou, we zijn wat naar Engeland ook geweest. Ja, maar dat doen we niet elke week.
0: Nee, toch niet.
3: Maar waar dan in Nederland?
0: Ja.
1: Nou, we zijn in...
2: Divers. En we hebben er een commissie voor.
1: Ja.
2: En die gaat de wedstrijden af en gaat kijken waar de belangstelling zit bij de leden. En deze commissie die gaat dan samenstellen waar we genoeg belangstelling voor is. En gaan ze erin schrijven. En dat doen ze via de computer. En als we mee kunnen doen ergens ingeschreven worden... dan gaan we met de trailer naar de locatie. En dat kan Weesp zijn, dat kan...
0: Oh, serieus?
2: In Culemborg gaan we naartoe. Kan van alles zijn voor...
0: Maar dat zijn individuele wedstrijden. Het is geen competitie of zo waar jullie
1: doen. Ja.
0: Oh wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nee, die dag. Maar het is niet zo dat er een competitie, een landelijke competitie is... dat je zegt van elke...
3: En is dat dan... Eén competitie? Of heb je net als bij het voetballen, zeg maar, een eredivisie?
1: Ja, je hebt verschillende klassen.
3: Ja,
1: we hebben verschillende klassen. Ja, je hebt klasse 1, je hebt klasse 2 en restantklasse, zo gezegd.
0: En jullie zitten in de?
1: Wij zitten in de restantklasse.
0: Ik wil het jezelf laten zeggen. Ik dacht, dan schaad ik het niet zo.
1: Nou, waar wij een beetje...
0: Maar die moeten er ook zijn,
1: hè? Ja, dat moet er ook zijn.
0: Waarom?
1: Je hebt dus, zeg maar, eigenlijk een onderverdeling ook in mannen en vrouwen. Maar zo gauw er één man in de boot zit, wordt hij automatisch ingedeeld bij de mannengroep.
0: Ja.
1: En dan, als je natuurlijk dan meer de vrouwen aan boord hebt, dan zit je natuurlijk toch wat in het nadeel.
0: Ja.
1: Dat is dus, ja, wat dat betreft. Dus vandaar dat we in de restantklasse terechtgekomen zijn.
0: En hoe doen we het in het restantje? Doen we dat goed?
1: We doen leuk mee.
0: Die heeft een hele andere
2: als Rien. De gouden medaille halen we niet, nee. Maar we doen leuk mee.
0: Het Olympische gedachte is aanwezig.
2: We maken er een mooie, gezellige dag van.
1: We hebben
2: van.
1: Ook wel eens de poolprijs gehaald.
0: Ja, maar het hoeft altijd niet competitief te zijn dat je het allemaal de beste bent. Maar het is gewoon een leuke hobby.
1: Het is gewoon hartstikke leuk.
0: En
1: als je dat ziet op een gegeven moment... In Weesp, er waren iets van 150 sloepen die meedoen.
0: Dat is al niet een mijl, dat is ongekend.
1: Er zijn dus 2 kranen de hele dag bezig om alleen maar die sloep in en uit het water te...
0: Ja, want til je zomaar niet op, hè? Dat zat ik net aan te denken.
1: Ja,
0: van der Velde, ik moet gewoon met die kraan dat ding er dan ook uithalen bij jullie.
1: Nee, we hebben een trailerhelling.
0: Ja. Lier je die dan op?
1: Ja, dan lier je hem op. Ja.
0: Hoe zwaar is die sloep?
1: 500 kilo.
0: Oh, dat is wel te doen, ja.
1: Dat is wel te doen, ja.
0: Okay.
1: De vorige sloep die was het meer dan dubbele. Dat was wat lastiger.
0: Dat was de... hoe heette die? Ik heb hem gelezen, hoor, maar ik ben hem kwijt. Dwars in de weg?
1: Dwars in de weg.
0: Ja, een mooie naam voor
3: een
0: boot.
3: Ja, zeker een mooie naam.
0: Ja, die ging recht door Bad Nood, ging zo door die dijk heen. Dwars in de weg zat hij hier.
1: Het was echt een geklonken sloep. Echt een stalen sloep. Daar moest je geloof ik met z'n tiende voor zijn. Om die in beweging te houden.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Piet Korteweg had dat verzonnen, de naam Dwars in de weg.
3: En... Nu gaan jullie overal naartoe, maar hebben jullie ook wel eens dat jullie een wedstrijd organiseren? Of is dat nog niet
0: werk.
3: Mogelijk voor jullie?
1: Nou, daar zijn we eigenlijk te klein voor.
0: Ja.
1: Ja.
3: En in Bruinissen hebben ze dat dan wel?
1: In Bruinissen wel, ja.
3: Dat is dan eigenlijk samen met Hellevoetsluis dan de dichtstbijzijnde?
1: Ja.
3: En dan heb je divers. Ook misschien in Friesland? Omdat daar flink wat water ook te vinden is.
1: Ja, kijk, aanstaand weekend staat natuurlijk de HT-race op het programma. Ik weet niet, de HT-race, de Harlingen ter Schelling. Dat is een...
0: Serieus? De Waddenzee over?
1: Ja, dat is de Waddenzee over. En dat is een tocht van 34 kilometer. En die... ik weet niet of je de weersvoorspelling voor het komend weekend hebt gezien. Maar dat is
0: zou binnengaats blijven.
1: Dat is windkracht 4. En als je dan op die Waddenzee bent met zo'n bootje... dan gaat dat behoorlijk tekeer, hoor. En dat is... aanstaand weekend hebben ze gewoon op kop.
0: Hoe veilig is dat bij jullie?
1: Nou, elke sloep wordt begeleid een begeleidingsschip.
0: Okay.
1: Dus je bent nooit alleen op het water. Dus je hebt altijd een schip die je begeleidt. Om je in de gaten te houden. Want
0: je dobbert daar. Want je zit niet allemaal in één veld.
1: Kijk, daar doen ook een paar, ik geloof 150 sloepen aan mee.
0: Ja.
1: En de sloepen starten erachter gelijk. Maar goed, dan ben je nog een hele tijd bezig voordat de laatste vertrokken is.
0: Gigantisch, joh.
1: Gigantisch, hoor. Ja.
0: Is wel leuk om te zien, denk ik.
1: Het is hartstikke leuk om te zien.
0: En om te doen nog leuker, denk ik.
3: Is het dan, als latere starter, dat je dan een beetje aan de Berenburg zit of zo? En dan...
0: Het is jammer altijd dat er drank bij moet komen. Ik vind het altijd zo jammer van je, Mark.
1: Dat doet iedereen natuurlijk. Of je nou vroeg of laat start, dat maakt niet uit. De Berenburg wordt altijd geschokken.
0: Mark drinkt niet.
3: Dus ja, je drinkt geen alcohol.
0: Dus,
3: ik had nog een vraag, Martin.
0: Slechte roeier. Ja.
3: Jij vanuit de technische commissie, heb jij ook dat je kan zeggen van... We willen wel graag, maar de wind is eigenlijk niet goed genoeg... In verband dat dan de boot wat aangedaan kan worden. Heb jij die mogelijkheid om te zeggen van...
2: Nou, die mogelijkheid heb ik volgens mij niet. We weten in ieder geval dat als we het met organiseren van een trainingsavond zeggen... dat het is te harde wind, dan bepaalt meestal de stuur dat. Of de planner, of we wel of niet gaan. Maar het is niet windafhankelijk of dat het... de boot technisch meer of minder aangepakt zou worden.
1: Ja, die boot kan het wel hebben.
2: Die boot kan het wel hebben, ja.
0: Die is redelijk stabiel, is die. Die zeker weten.
3: Ja, behoorlijk. En is zo'n boot, is dat ook nog duur? Ik bedoel, ja.
0: Jullie hebben één boot nu.
1: Ja. Heb één boot,
0: ja. De weg, die is weg.
1: Ja, die is weg, ja. Wij hebben er in het geleid iets van €10.000 voor betaald.
0: Maar dat was dan een oudere boot al?
1: Of een tweedehands boot, ja. Ja. Ja, als je een nieuwe boot hebt...
0: Dan kwam ik mij er vandaan.
1: Ja, als je een nieuwe boot hebt, dan ben je wel dubbele kwijt, hoor.
0: Ja. Oké.
3: Okay.
1: Ja.
0: Echt, joh?
1: Ja.
0: Maar zijn er dan ook nog andere teams die daar gigantisch op investeren... en heel veel noviteiten doen? En is het niet net als Formule 1 dat je aan bepaalde eisen moet voldoen?
1: Je hebt in Urk een stelletje gasten... die hebben zo'n ontiegelijke, leuke en snelle boot. Ja, dat...
0: Met jullie is ijzer?
1: Hout. Nee, van hout.
0: Dat is echt een mannen van ijzer en de boten van hout nog. Ja. Maar is dat altijd bij een sloep?
1: Nee, het kan.
0: Er zijn ook aluminium sloepen al.
1: Het kan aluminium zijn, kan polyester zijn, kan hout zijn. Dat is ook gewoon staal. Gewoon. Je hebt ook van gewoon reddingsboten die op een gegeven moment...
0: Natuurlijk, ja.
1: En dat maakt het op zich een beetje lastig. Want je moet het allemaal vergelijken in een uitslag van... Je moet het allemaal een waardering geven wat om het met elkaar te kunnen vergelijken.
0: Ja. Ja, daarom. Dat is lastig. Dus je zit niet in verschillende klassen of zo. Dat je zegt van, joh, de aluminium zit in één klasse. De houten zit in een klasse.
1: Nee, het is op een gegeven moment zo. Elke 5 jaar wordt de sloep gesleept. En dan worden de sleepwaarden vastgesteld. Dus wat zijn traagheid is, zogezegd.
2: Weerstand.
1: Zijn weerstand is, ja. Ja.
0: En dat is gewoon een officiële instantie die dat doet?
1: Ja, dat is een officiële instantie. Dat heeft een hele speciaal meetschip voor. En dat,
0: serieus?
1: Ja, dat is...
3: Dat is elk jaar spannend?
1: Nee, elke 5 jaar.
3: Is het spannend?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nou ja, de waarde wordt vastgesteld. Dus ja, dat is. Daar moet je het mee doen.
3: En het minimumgewicht wat van de roeiers van tevoren? Of mag je... onbeperkt de allerlichtste zijn?
1: Dat is allemaal voorgeschreven. Op een gegeven moment zijn we, als je dus... Want een sloep wordt gesleept, kan zowel voor de vrouwen als voor de mannen. Heeft aparte waarde. En dan moet ook het gewicht van de mannen, van de mensen die op dat moment in de sloep zitten, die moet overeenkomen met de eisen die daarvoor gelden.
0: Je mag niet te zwaar zitten.
1: Je mag niet te zwaar, maar ook niet te licht.
0: Te licht.
1: Dus daar geldt een bepaald gewicht voor. En dus voor vrouwen is dat lichter dan voor mannen. En daardoor heb je een andere sleepwaarde.
3: Daar komt nog ook bij kijken.
0: Ja, ik wil er een beetje. Ik vind het wel heel interessant allemaal om meer te zeggen.
1: Kijk, als je op een gegeven moment een beetje meedoet in top van klassement, dan wil je op een gegeven moment ook hebben dat het eerlijk vergeleken wordt.
0: Ja, logisch.
1: En dat.
2: Het is een factor die meegewogen wordt in de uitslag van de wedstrijden.
1: Ja.
0: Ik vind het heel mooi. Ik zie de trainingsavonden, die zijn op dinsdag en
1: maandag en woensdag.
0: Maandag en woensdag. Maar ik zie ook op de site staan iets over de zaterdagochtenden.
1: Ja, we in principe trainen al in de zomertijd trainen we in de avonden. En als op een gegeven moment dan de klok teruggaat en het wordt te donker eigenlijk, dan willen we niet meer in donker op de Grevelingen varen. Dan gaan we naar het weekend toe. Dan gaan we zaterdag en zondag.
0: Hebben jullie al eens iets van aanvaringen gehad? Of,
1: nee, kijk, de Greveling is natuurlijk heel veilig water.
0: Ja.
1: Dan heb je geen beroepsvaart, dan heb je eigenlijk helemaal geen narigheid.
0: Nee, maar af en toe gaan jullie dwars over met 8 km per uur. Er varen ook andere bootjes. De zeilboten.
1: Ja, dat zijn zeilboten.
0: Oké, okay. En die, dat is niet zo erg.
2: Ruimte zat.
1: Kijk, beroepsvaart, ja. Beroepsvaart heb je daar nauwelijks.
0: Nee, logisch.
1: Dat is, ik geloof dat ik één keer een groot schip gezien heb. Dat is,
0: per ongeluk.
1: Per ongeluk verdwaald. Geweest. Ja, was verdwaald, ja.
0: Op de Maas wel eens gevaren met de boot?
1: Ja. We hebben, doen ook wel eens in Rotterdam mee.
0: Ja.
1: En dat, ja, de Maas is best spannend, hoor.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dat is best spannend.
0: Ja. Oh, dat is wel mooi.
1: Dat is, maar dan heb je overigens ook hele goede begeleiding. Want op een gegeven moment, als je dan over moet steken, dan moet je lichter speciaal.
0: Want daar is het druk.
1: Dat is het druk.
0: Ik heb er een zondag nog eens staan kijken. En dan heb je die bootjes van die dansende. Weet je die dingen? Die watertaxis.
1: Ja.
3: Ja.
0: En de beroepsvaart die eroverheen gaat.
1: En die grote vaart die gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door. Maar er ligt altijd, als er een wedstrijd is, ligt er altijd, zeg maar, bij het begin en het eind, er ligt er altijd een speciaal schip die eigenlijk rood of groen licht geeft. Als je rood licht hebt, dan mag je dus niet oversteken.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nee, dat. Maar ik vind het nog altijd best wel spannend. En het is ook zo, bij wedstrijden hebben we ook altijd een zwemvest klaar liggen. De stuur heeft verplicht een zwemvest om.
0: Oké. Okay. Want die staat hoger of zo? Of die
1: is wat kwetsbaarder, denk ik. Die kan natuurlijk wat eerder. Als roeier zit je natuurlijk wat dieper. Maar als stuur zit je natuurlijk toch wat hoger om eigenlijk over de mensen heen te kunnen kijken. En die heeft dan verplicht een zwemvest aan.
0: Maar jullie hoeven als roeiers dat niet? Je mag aan wat je wil?
1: Nou, je moet het wel in de buurt hebben.
0: Oké, maar je hoeft geen overlevingspak. Ja, dat lijkt me in de buurt hebben. Ja. Lekker makkelijk, jij ligt in de auto.
3: Ja, hij ligt in de buurt.
1: Hij ligt in principe onder die zetel.
0: Oké.
2: Het is fijn om hem aan te trekken, maar het is natuurlijk erg. Heeft veel invloed op je roeibeweging.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Dat is helemaal niet prettig.
2: Dat maakt het lastig om het eigenlijk te dragen met een wedstrijd.
0: Nee. Nee, nou, vooruit omdat er ook de waterpolitie, we hebben er ook zo eentje in het team zitten, een waterpolitie. Ja. Nee hoor, maar die kunnen je natuurlijk ook wel controleren erop dat iedereen moet aan eisen voldoen.
1: Ja, natuurlijk, als je dat moet je sowieso.
0: Ja, daarom.
1: Dat moet je sowieso. Nee. Ja.
0: Mooi, wil je lid worden bij jullie, dan kan dat. Maar dan val je wel even onder de ballotagecommissie. Je mag 4 keer meedoen en dan wordt er gekeken of je in het team past, ja of nee. Er is een ledenstop, denk ik, nu.
1: Ledenstop? Nee.
0: Er is geen ledenstop nu, dat dacht ik gelezen te hebben. Maar dan is
1: we
0: dat
1: kunnen best nog wat leden gebruiken.
2: Leuk vinden als er nog wat bij komen.
0: Oh, serieus? Jong, oud, dame, heer?
2: Maakt niet uit.
1: Maakt niet zoveel uit eigenlijk, nee.
0: Maakt niet wat zouden jullie het maximum hebben van de vereniging dan?
1: Nou, als er te veel leden komen, neem een tweede boot.
0: Ja, of je doet na van de extra varen.
1: Of je doet de avond extra varen, ja.
0: Contributie is nog steeds hetzelfde, €150 per jaar?
1: Ja.
0: En €100 inschrijfgeld?
1: Ja.
0: Dus je bent
1: daarbij mede-eigenaar van de boot, van de sloep.
0: Oké.
1: Dat is een beetje het idee eigenlijk.
0: Ja. We gaan zo nog straks nog even verder praten. Maar we gaan nog even kijken straks of er nog een scoop is ergens in de landen. En dat hebben wij zeker. We zijn gebeld door een vereniging. En er wordt wat bekendgemaakt. En dat gaat hier gebeuren in dit programma, Mark. Dus dat gaan we straks even doen.
3: Spannend.
0: We gaan eerst een muziekje luisteren.

0: Een polderotje, dat zou ik er best wel eens van willen maken. Welke voorzitter heb ik aan de telefoon? Wie heb ik in de uitzending?
1: Die van Herkingen.
0: Die van Herkingen heb ik in de uitzending. Ja. Kijk, anders.
1: Dat wist je wel, toch?
0: Wat zeg je?
1: Dat wist je toch wel.
0: Ja, maar het moet een beetje voor de luisteraar spannend maken. Oh, het is een heugelijk feit wat wij aan het eind van de middag via de WhatsApp binnenkrijgen. Dat Anders in de uitzending wil komen, omdat hij wat te vertellen heeft over de mooie vereniging Herkingen. En dat hij wat,
1: Tijd was het allemaal even wat minder qua uitslagen.
0: Ah, joh, man.
1: Dat we op zoek moesten naar een andere trainer. En die hadden we gelukkig al vlug gevonden. Dus dat... Hij weet het inderdaad zelf ook, hoor. Dus hij is er blij mee.
0: Mark heeft geen enkel idee, zegt hij. Mark zit hier bij me.
2: Ja, dag Andres, toen ik het hoorde, dan ga je natuurlijk een beetje denken. Ja, ik kan geen naam verzinnen.
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: En ik denk, als ik de naam zeg, dat je het nog steeds niet weet.
0: Oh. Dus, hij is pas begonnen met voetballen.
1: Ja, inderdaad. Nee, het wordt een vrij nieuw gezicht.
2: Waar heeft zijn wiegje gestaan?
0: Waar heeft zijn wiegje?
1: Zijn wiegje heeft gestaan in Zuid-Beierland.
0: Zuid-Beierland? Okay.
1: Ja, en hij heeft heel lang in Niemersdorp gewoond.
0: Oeh, NSVV?
1: Ja, inderdaad. Daar heeft
0: ik zeg verenigingen toen een beetje te...
1: Ja, nee, klopt. NSVV, daar heeft hij gevoetbald. En daar is hij heel lang jeugdtrainer geweest bij de oudste jeugd. Hij is 5 jaar de onder 19 heeft hij gehad. En dit seizoen is hij hoofdtrainer bij ZBVH.
0: Hè?
1: Samen met
0: René Milot?
1: Nee, samen met René Milot.
0: Oh, sorry. Ik denk, die heeft helemaal niet in Niemersdorp gewoond. Dus zodoende.
1: Nee. Samen met René Milot. En die stoppen beide daar zo. Ze staan op moment tweede. En die gaan ook wel na competitie spelen. En hij kreeg bericht uit zijn omgeving van Herkingen. Die zoekt een nieuwe trainer en dat is echt wel een clubje voor jou. Hij heeft een tijdje gewerkt hier op het eiland. Zit in het verzekeringswezen.
0: Nee joh, uit zijn weg. Nee joh, we hebben er al zoveel. Hey.
1: Ja, maar die praten makkelijk. Is
0: ja, dat is bekend. Maar die zit bij de radio. Ja.
1: Nou, en die, het is Patrick Schijf is zijn naam. Hij is 37 jaar.
0: Ja, maar Patrick ken ik.
1: Ja? Ja, dat kan.
0: Nog een collega van me geweest. Of
1: ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nee, dat kan. En die heeft zijn diploma's. Je wil graag alleen voor een vereniging staan. Nou, ja, die kans die gaan wij hem geven.
0: Ja, joh.
1: We zijn natuurlijk een klein clubje. Dus bij ons kun je als beginnende trainer ook best iets leuks neerzetten.
0: Ja.
2: En was het een makkelijk gesprek om met hem een overeenkomst aan te gaan?
1: Ja, ja. Je begint natuurlijk als bestuur altijd. Wij kunnen hem inderdaad ook niet. Dus er is iemand die heel enthousiast direct belt de eerste avond. En goed, dan ga je een gesprek aan. We hebben nog wel een ander gesprek gehad, ook met een andere trainer. Maar deze, dat was best wel een goede klik. Rustig, goed bespraakt. En kijk hoe de klik dan met de groep is. Dat kunnen wij het bestuur niet bepalen. Dus een vervolggesprek, dat was met een groep spelers. En die waren ook best wel enthousiast. En die zagen dat wel zitten. Nou, dan heb je als bestuurder criteria voldaan om er met elkaar door te gaan.
0: Ja.
1: Dus dat, dat hebben we eigenlijk met elkaar kort gesloten.
0: En het leuke is weer een nieuw gezicht op het eiland. Een nieuw gezicht op het eiland. Altijd leuk, altijd goed.
1: Ja, maar dat is ook eigenlijk qua spelers, hè?
0: Ja.
1: Want hier op het eiland, we kennen ze allemaal natuurlijk. Je weet wie je af moet houden. En een trainer die weet ook welke spelers bepalend zijn. Maar hij is daar nog aardig blanco in. Dus we gaan hem daar wel binnen de vereniging natuurlijk wat mensen eromheen zetten die hem daar in kunnen sturen.
0: Ja.
1: Ja, niet dat hij denkt van, die gast dat is de keeper zeker. Maar dat is Michel Melisand, die 43 jaar, dat is een andere. Nee. Ja. Nu heeft hij die inmiddels ook alweer gesproken, hoor, maar als voorbeeld natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat, we zijn ook wel nieuwsgierig daarna hoe dat uit gaat pakken.
2: Ja, gefeliciteerd allebei.
0: Ja, zeker. Gefeliciteerd alle twee. En leuk dat Herkingen weer een man ervoor is staan met ambities en...
1: Dat is het. En hij ziet dat ook echt... hij is elke keer dat we elkaar gesproken hebben... is hij enthousiast, heeft hij er zin in. Nou, hopen dat hij dat met de jongens ook op het veld gaat laten zien.
0: Ja, zeker. Komt er nog wat bij? komend seizoen?
1: Ja, goed, dat weet ik niet. Ik wil altijd houden wat we hebben. Ja.
0: Dat valt niet mee.
1: Dat is geen idee. Nee. Misschien dat de spelers...
0: Mark, ik ben hem even kwijt, Andres. Hoe hangen we ervoor nu? Ik ben die...
1: Qua in de competitie?
0: Ja.
1: Wij hebben finale na competitie. 6 juni. 6 juni spelen we tegen een tegenstander die is nog niet bekend. Uit de vijfde klas. En dat wordt ook een tegenstander uit twee afdelingen waar verenigingen in zitten. Ja, ik zou de namen even op moeten zoeken.
0: Nee joh, niet
1: maar dat zijn uit het Haagse en uit het volgens mij Kralingen, die kant op, dus boven Rotterdam, die afdelingen. Daar zal de tegenstander uitkomen.
0: Nou, maar hopen.
1: Ja, 6 juni die finale. Kijk, alles voor doen om te winnen.
0: Ja.
1: Nou, is het niet zo, ja, dan zullen we volgend jaar wat Vlakese derbies hier in herkennen.
0: Ja, dan gaat het weer terugkomen allemaal. Want nu was je een beetje een eenling en dan ga je weer in de massa op. Ja. Nou ja, eindelijk ook wel een beetje leuk. Maar ik gun je ook wel een beetje die hogere klasses.
1: Ja, tuurlijk is dat ook leuk. Kijk, we hebben het laatste jaar in alle uithoeken van Zeeland ook gezien. Ja. Ook leuk.
0: De meeste kilometers van allemaal. Ja.
1: Ja. Ja, maar ik heb er geen last van om naar Melisande en Oudorp weer te gaan, hoor. Nee, ja. Nee. Dus dat vond ik zeker als bestuurder ook leuk. Voor de kantine omzetten is dat denk ik ook weer wat.
2: Ik denk het net zeggen.
0: Ja.
1: Maar gewoon voor voetballen moet je
0: voor ons ook
1: eruit halen.
0: Een beetje derbies is altijd leuk. Voor de radio.
1: Ja, nee, dat is zeker. Nou, dan is van we hebben jaren gehad, dan zagen we Mark bijna nooit. Dus,
0: nee joh.
1: Nee, vorig jaar waren we natuurlijk alleen. Dus ja,
0: was je spannend. Ja, dan heb je dat natuurlijk een beetje. Hey Andres, helemaal super dat je dat even met ons mede wilde delen. En dat Herkingen weer een trainer heeft. Hebben we nog assistenten? Gaat er al wat veranderen in de staf verder van het trainersgilde?
1: Onze assistent Bertus Molenaar, die heeft ook zijn papieren. Ja, grote man.
0: Ja.
1: Die gewoon een jongen hier van het dorp. En die loopt ook al jaren bij de vereniging. Maar die gaat ook op eigen benen staan. Heeft hij al meer dingen gedaan, ook voornamelijk bij jeugd. Maar die gaat ook wat anders doen.
0: Oh.
1: Dus voor de rest blijft het wel. Een trainer voor tweede hebben we, een leider hebben we erbij. Nou. Verzorger, die hebben we al 40 jaar dezelfde.
0: Ja, dus, die verandert niet meer. Die zit vast.
1: Die gaat echt nog wel een keer iemand anders doen.
0: Maar. Ja, denk het ook. Maar dat is niet aan de andere kant op wat hij daar gaat doen. Nee. Ja. Maar lekker dat je het geeft rust voor de voorzitter een beetje, dat het allemaal geregeld is. En dan kan je pijlen weer gericht op die na-competitie.
1: Ja,
0: en maar hopen dat het gunstig is. Wij gaan je meenemen, Andres. Gaan we zeker
1: goed,
0: doen.
1: Bedankt.
0: Hey, fijne avond nog.
1: Goed,
0: we gaan nog even verder met onze roeiers. Want die zitten hier nog steeds lekker aan tafel. Het is gezellig. Rien de Rijke en Martin van der Zee. We zoeken eigenlijk nog mensen om het team te vergroten. Om het, we hebben het erover gehad. Krijgen we er te veel, dan komt er een boot bij.
3: Komt er een boot bij, makkelijk zat.
0: En anderzijds... Of
3: gaan we op andere avonden roeien.
0: Ja.
3: Dus, kijk, groeien is altijd wel leuk. Op een gegeven moment geef je toch wat meer power eigenlijk. En onze ambitie is eigenlijk ook om een apart vrouwen- en mannenteam te hebben.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn.
3: Dat zou natuurlijk leuker zijn. Want nu vallen we eigenlijk in de restantklasse. En dat is eigenlijk... onze ambitie is eigenlijk toch om dat eigenlijk apart te gaan doen. Want dan heb je gewoon wat meer...
0: Ja.
3: Wat meer mogelijkheden.
2: Ja, en doen jullie dan ook actief zoeken naar mensen? En dan kan je natuurlijk in de familie of vriendenkring... maar ook breed uit iets dat jullie kenbaar maken... van joh, wij zijn vereniging Gelias en wij zoeken leden?
3: We proberen de publiciteit te zoeken. En een van de taken van Martin is ook op een gegeven moment... dat hij onze publiciteit een beetje meer op de kaart zet.
0: Technisch. Dat is ook technisch.
3: Ook technisch, maar...
0: Ja, ook technisch. Ja, alles tot gewoon zomaar. Ja, zo'n prullenbakje.
4: Nee, maar het werkt wel, hebben we gezien. En dit keer het initiatief genomen om weer Facebook wat actiever te maken.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En daar staat ook op, hoor.
4: Wat meer belangstelling gekregen ook. Dat is wel heel leuk.
0: Momenteel worden nieuwe leden op een reservelijst geplaatst. De ervaring leert echter dat onze reserveleden iedere week kunnen meedoen. Dus, ja,
4: natuurlijk zo. Ja.
0: Dus het is gewoon, iedereen is gewoon wel... Een keurige site, echt. Ja. Kijk er eens een keertje lekker naar. www.gelias.nl. En daar staat alles in, ook over het lidmaatschap. En het lidmaatschap, net wat ik al zei, is 150 euro... €150 eenmalig, €100.
3: Dus,
0: inschrijfgeld. Ja, per jaar.
3: Nee, niet zoveel natuurlijk.
0: Per maand. Nee, het is, maar... Je krijgt alleen blaren van op je handen terug, toch? Of niet? Of eelt op de duur?
3: Ja, ook spieren.
0: Ja.
3: En spieren is belangrijk op, als je wat ouder wordt. Hè?
0: Ja, een sportschool is duurder. Dus,
3: sportschool is duurder, dat bedoel ik maar.
0: Dus wat dat betreft kan het heel mooi.
3: En je bent in de buitenlucht.
0: Ja.
3: En je bent
0: ja, want als ik zo zie allemaal... gebruinde gasten zijn het en... Het is een grammetje te veel aan, maar dus wij zijn het gewicht in deze avond.
2: Geen vet tv.
0: Nee. Wij zijn het gewicht deze avond eigenlijk. Nou, wil je lid worden van de verenigingen? Dan kan je kijken op een site, wat ik al zei, www.gelias.nl. Of stuur even een mailtje naar info@gelias.nl. Dan kom je denk ik bij Rien terecht, of niet? Of hebben we nog secretaris?
3: Bij de secretaris.
0: Oh, hebben we nog secretaris?
3: Ja, bij Jan Cortanus.
0: Jan Cortanus, kom je dan terecht. Ja, ja. Nou, Jan Cortanus is secretaris. Die kan je vast mee vertellen dan over het mooie.
3: En dat zal geen uitdorper zijn, denk ik.
0: Nee?
3: Ja.
0: Denk het wel, hè?
3: Ja, denk het wel, ja.
0: Tanus, onze Kees is ook een uitdorper. Die ken die gelijk al. Ik heb Kees een hele avond nog niet gehoord of gezien. Eigenlijk ook niet. Maar hij weet het nu ineens. Maar die woont in Middelharnis of Sommersdijk?
3: Nee, die woont in Sommersdijk.
0: Sommersdijk, ja. Zei je, Kees. Dik, maar dat is dan... Ik vond het heel leuk.
3: En hij heeft een mooie Land Rover. En als je op een gegeven moment die Land Rover voor de sloep zet, jongen. Wow,
0: mooi plaatje.
3: Hij doet een plaatje.
0: We gaan eens opmaken voor de berichten. Want we hebben nog een paar seconden. En dan moeten we wel over naar een ander onderwerp. We hadden Rien de Rijke en Martin van de Zee van Gelias roeivereniging aan tafel. Ik vond het heel aangenaam, heren. En ik vond het heel leuk om te doen. Na de reclame komen, of na de berichten komen terug met Wereld WO2 GO over de Bunkerdag.

0: opvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. Maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: In het tweede uur met Jacques Westhoef en Kees Klein van de WO2GO over de Open Bunkerdag op zaterdag 30 mei. En we blikken vooruit op het weekend, het voetbalweekend. Om pak een beetje kwart voor negen, dan neemt Mark ons mee in de apotheose van de vele wedstrijden die op Goede Overkleed gespeeld gaan worden. En wat het allemaal teweeg gaat brengen. Dit is op de hoogte, aflevering 75, jaargang 2. Ik zou zeggen, we gaan van wal. Oh.

0: Billy Joel was dat met Rivers of Dreams. Ja, we hebben hier een vriend van de show zitten, Jack Westhoeven. Hij is hier geweest met beestjes, met allerlei reptielen en noem maar op allemaal. Ja. Hij is hier geweest met wapens, met de schietvereniging. Hij schiet een heel toestel en hij gaat het straks hebben over beton.
1: Laten we even één ding voor Jackson wel zijn. Hij was hier niet met een wapen, want anders dan gaat de politie misschien denken van...
0: Die hij had even... het hier over wapens.
1: Juist. Maar, hij had
0: maar ik heb hier een pen
1: bij.
0: En dat kan ook een wapen zijn. Dus,
1: dat klopt, bedoel, Jan.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Dus de bekende moot is dat, de penmoot of zo. Paskamermoot was dat.
1: Maar omdat we Jack dus eigenlijk al kennen, gaan we van wie bij jou erin met Kees doen. Kees Klein, goedenavond. Van wie bij jou erin?
2: Ik ben er een van Marin van Bed.
1: Kijk. Van Marin van Bed.
2: Ja.
0: Bab.
2: Van Bed.
0: Bed.
2: Ja.
0: Oh, Bed.
2: Bed.
0: Bed.
2: Ja, zo je het mijn opa verroepen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja. Zo zagen ze dat op de dorp. Je bent er een van Marin van Bed.
0: Oh, ja. Weet je het. Kees weet het. Kees Grenwest, die zit daar te lachen, want die komt ook vanuit dorp. Dus die kan het helemaal.
1: Maar dat zou je toch niet zagen eigenlijk, hè? Met Klein als achternaam.
0: Nou, Klein is wel een dorpsnaam.
1: Ja, toch
0: een
2: dorpsnaam. Ja, jij hebt de rijke tak en de arme tak.
0: Dit is de rijke tak, hè? Toch?
2: Ja, dat zei je. Huh? Maar goed, Lange Ei is inderdaad die kant.
0: Ja,
2: klopt.
0: Ja. Jij goed. Bent kort ei.
2: Eén Lange Ei.
0: De Lange Ei. Dan staat hij hier verkeerd en heeft Maarten me verkeerd genoteerd. Ah. Maar één foutje is ook een negen.
1: Goed, Kees, dan kunnen we aannemen dat je wiegje in Oud-Dorp gestaan heeft. En waar staat je bed nu?
2: Mijn bed stond in Hermansweg, in Oud-Dorp. En 32 jaar geleden hebben we dat huis gekocht. En dan kom ik gelijk weer op het volgende punt van... ja, er stond toen een bunker in de tuin.
1: Dat had je de zomer opeens bij, Jan. Hè? Ja. Hoe kan dat, hè?
0: Ja, ik kan altijd handig wezen. Een bunker.
1: Ja, een bunker.
0: Een bunkertje erin. Ja.
1: Goed, Kees, wat is je leeftijd?
2: Ik ben 68.
1: 68. Ja. En de luisteraars, waar kunnen die jou misschien van kennen...
2: Ik denk veel vrienden en kennissen op dit moment dat die lusteren. En ja, waarschijnlijk...
0: Derde helft WFB.
2: Een beetje een dorpsfiguur, praat graag.
0: Derde helft WFB?
2: Derde helft WFB.
0: Ja, dat kan je wel, hè?
2: Ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: En Kees, als jij de wereld zou kunnen verbeteren, hoe zou je dat willen doen?
2: Hoe ik dat zou willen doen? Oei. Ja, ik denk altijd van, als ik van mezelf het gewoon gezelligheid... lekker met elkaar omgaan, niet ouwe hoeren, lang levende lol.
1: Ja, dat is een heel mooi, duidelijk antwoord. Fris of bier?
2: Allebei,
1: kijk. Nou, dankjewel, dan kunnen we verder, Jan.
0: Ja, dan gaan we zeker verder. Want wat staat er gebeuren allemaal? Het gaat gebeuren op 30 mei. Zaterdag 30 mei, dan is het landelijke bunkerdag... Dus het is niet alleen op de kop van het eiland, maar ook overal. Dat wordt ergens door gestimuleerd, maar ik zou niet weten waardoor. Ministerie van?
3: Nee, dat is niet door het ministerie. Dat is jaren terug door een aantal stichtingen is dat bedacht. En is een organisatie op poten gezet die dat jaarlijks dus organiseert. En dat is met anderen ook met allerlei subsidiepotjes en dergelijke. Maar dat wordt niet door een ministerie of wat dan ook gedaan.
0: Het is gewoon een eigen initiatief van een aantal aan elkaar gelieerde verenigingen, stichtingen, noem maar op allemaal. Die dat.
3: Ja, die hebben krachten gebundeld en dat is een aparte stichting geworden. En die organiseren ieder jaar de Nationale Bunkerdag.
0: Nou, in dit geval 30 mei. Dan denk ik dat ik wel weet waar jullie je activiteiten doen.
3: Ja, op Texel.
0: Ja, dat denk ik ook. Schiermonnikoog, Texel. Dat gaat wel een beetje gebeuren. Nee, het is bij de punt, denk ik. Daar hebben we dan hoe noemen we dat? De bunkerroute.
3: De bunkerroute. We hebben 4 locaties dit jaar waar we meedoen rondom Oud-Dorp. Dat is de bunkerroute. Dat is een bunkercomplex op Preekhil. Dat is het hospitaalcomplex aan de Hofdijkseweg. Tegenover de manege. Dat is net voorbij WFB.
0: Ja.
3: En bij Kees in de tuin aan de Hermansweg.
0: Bij Kees in de tuin daar staat een bijzondere bunker. Dat is Kees een bunker namelijk.
1: Het is, dat is Kees een bunker. Kees.
0: Ja, van Kees en zijn vrouw. Ja, dat echt, die bunkeren daar al heel lang. Maar die gaan niet zo vaak open en het is een bijzondere bunker. En die bijzonderheid die is wel heel erg leuk om het daar eens even wat uit te diepen, zeg maar. Hoe bijzonder is die, Kees?
2: Nou, deze bunker is in een hele goede staat. En die stond in een bunkercomplex, of commandocomplex van vroeger. Dat is dan een radiobunker is dat geweest, zogezegd een funkbunker. En ja, die was toen niet essentieel voor communicatie. Met eigenlijk alle bunkers die in de dun stonden en overal in de buurt. Ja, dus die bunker die gewoon voor het eerst eigenlijk open voor het publiek. En ja, dat was natuurlijk wel interessant.
3: En dat is ook een beetje de kracht van Bunkerdag, hè? Dat er dus tijdens Bunkerdag locaties opengaan die normaal gesproken gesloten zijn. En dat zorgt er ook voor dat er altijd veel publiek op afkomt. En zeker ook liefhebbers daarvan, die dat mooi en interessant vinden. En dan is dit weer een unieke kans.
0: Maar wat wordt de Hermansweg, als ik die denk waar die is, dan zit het niet echt dat je zegt van, stonden daar veel bunkers dan?
2: Ja, toen in de tijd van, laat me zeggen, in de jaren 30 en ja, vanaf de jaren 30 was dat eigenlijk een beetje een vlak dun gebied was dat vroeger. Er was helemaal niks. En toen eigenlijk ben ze het land een beetje gaan ontginnen. Kwam een aardewal kwam er dan. En,
0: een heel?
2: Een haag. Nee, een haag.
0: Een haag, oh, ja, dat is weer anders.
2: Ik doe ja. Maar een schorveling vertellen.
0: Oh ja, het is Horrelshaagde daar een
2: ja,
0: beetje.
2: Ja, juist. Dat was dan de Horrelshaagde. En ja, de namen van die hagen uit er allemaal. Nou, dan gingen ze nog even met de Duitsers naar de kop van het eiland. En die, ja, die moesten onderkomen naar. En dan gingen ze kijken weer dat ze het beste konden doen. En dan gingen ze kijken weer dat ze het beste konden doen. En toen kwam eigenlijk de Horrelshaagde. Die kwamen toen

0: die in de duinen lagen. In de duin had je je geschutsbatterijen, je verdedigingsnesten. En wat meer in het binnenland, daar zaten de
1: belangrijkere
0: heren inderdaad.
1: Beetje dus, uit het schotgebied, zeg maar.
0: Ja.
1: Die veilig.
0: Die bunker van Kees, dat is dus de communicatiebunker van dat hoofdkwartier wat daar gestaan heeft.
1: Oké. Duidelijk een beetje.
0: En er zijn nog bunkers van terug te vinden, hoor, her en daar, maar ze allemaal op privéterrein.
1: Ja, want alles is daar privé.
0: Ja, de hele Hermelsweg. Ja. Oosterweg, ja. Hoogpad, Hermelsweg.
1: Ja, je hebt er natuurlijk als je ik ben ook wel een beetje opgegroeid in het dorp toen in mijn jeugd, zeg maar. En dan zag je overal achter in de schuurtjes, waren bunkers. De zakken te drogen en weet ik het wat. En de hofjes lagen eromheen. En dat waren allemaal bunkers die daar stonden. Staan we ook wel van bij. En dat had ik het pas met iemand over. Op Strand Noord. Op een duur lagen die bunkers op het strand, zeg maar. Dat is toch zo. Dat heb ik toch dat pleitje goed voor mijn hoofd.
0: Klopt.
1: Die waren toen toch een beetje van het duin afgegleden.
0: Er is eind jaren 40, begin jaren 50 is er een best wel heftig storm geweest. Voor de ramp, zeg maar. En toen zijn die duinen die zijn weggeslagen. Maar die bunkers stonden in de duinen.
1: Ja.
0: En zodoende stonden die dus ineens op strand. En dat is een flauwe werkensdag geweest.
1: Ja, maar daar is er nu niks meer.
0: Nee, ze zijn allemaal gesloopt. Want daar is natuurlijk die zeedijk is daar gebouwd.
1: Ja, oké.
0: Dus alles is daar weg.
1: Maar ik zit altijd te denken, joh, jullie zitten gecentreerd op de punt. Want dat is eigenlijk wel een beetje de bunkerroute die daar zit. En dat er is heel veel werk aan verricht. En het ziet er heel mooi en heel goed uit. Maar in feite, aan de Strand Noord zie je niks meer. Dus ineens zo'n bunker van Kees is best wel uniek.
0: Klopt. Ja. En in de jaren 60, toen zijn alle bunkers die in de zeewering stonden, zijn sowieso gesloopt met subsidie. Want die moesten daar gewoon ruimen, omdat die duinen versterkt moesten worden. Dus eigenlijk is alles vanaf de Kwade Hoek, zeg maar, tot aan de vuurtoren, is allemaal gesloopt.
1: Ja.
0: Daar is niks meer van terug te vinden.
2: Hoeveel waren dat er?
0: In totaal hebben er ruim 300 bunkers gestaan.
2: Op zo'n redelijk klein stukje.
0: Ja.
1: Ja, op de Oorsdik heb je ook nog wel wat bunkers staan. Links en rechts nog wat in de tandjes.
0: Maar
1: dat
0: is van een hoofdkwartier. En dat ligt dus weer wat verder naar achter.
1: Ja, klopt. Ja.
0: In de duinen zou je niet veel tegenkomen. Dat maakt dat complex op de punt ook zo uniek.
1: Ja.
0: Want door die aanleg van die Brouwersdam is dat eigenlijk bewaard gebleven.
1: Ja.
0: En hoefde dat niet gesloopt te worden.
1: Nee, dat is toch wel...
2: Ja, want... Wat mij nou verbaast niet, maar je zou toch zeggen van... nou, die oorlog was zo'n verschrikkelijke tijd. En die is dan afgelopen, dan ga je alles toch wegslopen... wat daar nog aan herinnert.
1: Weet je hoeveel werk dat is? Dat zijn niet zomaar huizen, dat zijn bunkers.
0: Dat is heel veel werk, dat kostte heel veel geld.
1: Ja,
0: er is toen inderdaad heel veel gesloopt.
1: Ja.
0: Er zijn ook heel veel dingen afgebroken omdat ze bouwmateriaal konden gebruiken. Dus daardoor is er ook heel veel verdwenen. Er is heel veel hergebruikt van die bunkers. Ook als vakantiewoning bijvoorbeeld, maar ook inderdaad voor
1: opslag. Duitse vakantiewoning waren dat dan?
0: Ja, Simmervrij.
1: Ja.
0: En om aardappelen in op te slaan en noem maar op. Dus ook dat is gebeurd. Maar er is ook best wel veel gesloopt. Maar niet alles is weg.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, maar dat besef van het moet bewaard blijven, dat was toen niet. Dat is nu.
2: Ja.
1: En...
2: Ja,
1: nee, ga maar, Mark. Nee, ik zit mee te denken. En dan zeg ik ja. Maar
2: als dan op een gegeven ogenblik iets bewaard moet blijven... dan heb je daar een stichting of een vereniging of vrijwilligers. Is dat te behapstukken voor jullie?
0: Ja en nee. Kijk, Stichting WO2GO die behartigt alle belangen. Tenminste, die wil de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... zo lang mogelijk tastbaar houden en verteld houden hier op het eiland. Nou, daar vallen dus ook die bunkers onder. Maar wij kunnen niet ieder stukje beton kunnen we vrijmaken en interessant maken, zeg maar. Niet alles is even geschikt daar ook voor. Dus die intentie die hebben wij ook niet. En met die bunkerroute hebben we gewoon een hele mooie locatie... om te kunnen laten zien hoe dat het was en om een verhaal erover te vertellen.
1: Compact bij elkaar, beheersbaar.
0: Ja, en ook dat complex, dat is nog compleet wat het ook uniek maakt... met unieke bunkertypes. En dat maakt het daar heel geschikt voor, zeg maar. Kijk, als je alle bunkers die er zijn zou geschikt maken... om te laten zien en om er verhaal over te vertellen... ja, natuurlijk is dat mooi, maar ja, dat wordt te gek. Dat is niet te doen.
1: En niet elke bunker heeft een verhaal, denk ik.
0: Ja, ze hebben op zich allemaal wel een verhaal, maar niet even interessant. Nee,
1: want er gebeurde eigenlijk niet zo.
0: Er is niks gebeurd.
1: Nee. Zo spannend was het niet.
0: Nee, ze zijn na de oorlog gecapituleerd en toen zijn ze weggegaan. En dat was het.
1: Dus ja.
0: Dan is hier niet gevochten.
1: Nee, toch? Nee. Dus er zijn geen helder verhalen over te vertellen of geen...
2: Ja, maar ja,

0: Je hoeft niet altijd met heldenverhalen. Ik bedoel...
1: Nee, maar je moet het wel natuurlijk voor de jeugd aantrekkelijk maken dat er iets is. En dan kun je nu natuurlijk mooi op die punt, kun je dat mooi laten zien. Het is heel compact. Het ligt op elkaar. Je kan er, nou, heel compact, het is nog een best stukje lopen. Mm-hmm. Maar er ligt veel.
2: Ja.
1: En dat maakt het wel leuk. En het is heel en het is goed en het is veilig.
2: Ja, nou, we gaan binnenkort weer nieuwe informatiepanelen plaatsen daar. Want de oude, ja, die zijn nu in de tussentijd ook al iets van 12, 13 jaar oud. Ja. En die zijn verkleurd en kapot en niet meer compleet. Er is tegenwoordig ook een digitale rondleiding te doen aan de hand van een app.
1: Heb je. Yep.
2: Augmented reality, superleuk. Dus ja, we proberen op die manier ook met dat soort nieuwe technieken ook steeds meer jeugd te bereiken ermee. En ook door allerlei op knap projecten die we er gehad hebben. Een replica van een stuk geschut staat er. En dat het net allemaal wat beeldender wordt.
1: Ja, dat geschut uit Dirksland nog een verhaal had om dat daar naartoe te brengen. Ja. Ja, dat was nog maar een heel verhaal.
0: Zo'n bunker als bij jou, Kees. Zijn daar nog veel van in Nederland?
3: Nou, ik heb mijn schuin nog naar Tjek. Ik kan herinneren, ik heb alles gelezen, dat er maar twee binnen in Nederland.
2: Er zijn een aantal communicatiebunkers nog, maar de meeste zijn van die dikke betonnen.
3: Ja.
2: Wat die voor jou zo bijzonder maakt, is dat die uit metselwerk bestaat. En daar zijn er niet veel van.
1: En daar wil ik er straks eens even lekker over gaan hebben. Want dat... kunnen we misschien daar vandaag gaan uitzenden of zo?

0: Adele, Rolling in the Deep. We gaan het even hebben over de bunker van Kees. Want Kees, zijn bunker is gemesseld. Dat is een bijzonder iets is dat. Want alles wat natuurlijk in beton gedaan. Dat was eigenlijk natuurlijk het verhaal wat de Dutchers deden. De hoop bewapening erin, ijzer en maar storten. Waarom zou die daar gemetseld zijn? Deden ze dat vaker?
1: Nou, er was sowieso een tekort aan bouwmateriaal.
0: Mijn opa was messelaar. Ik denk dat de Dirksland heeft daar gemesseld, denk ik. Ja.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
0: Maar dat denk, want het is natuurlijk niet hun bouwstijl. Nou, met baksteen.
1: Er werd gekeken hoe belangrijk is de locatie en hoe groot is de kans dat er iets gebeurt. En wat dus heel belangrijk was voor het gevecht, dat is natuurlijk geschut of munitie of radarapparatuur. Dat werd in zware betonnen bunkers aan de kust geplaatst. En alles wat landinwaarts zat, ja, dat was minder kans dat direct aangevallen zou worden. Dus dat werd in metselwerk gedaan. En dat werd dan wel op zo'n manier gedaan dat er, als er een bom viel, dat het wel heel bleef, zeg maar. Maar dat is niet zo dat een dak van 2 meter dik gewapend beton is. Dat,
0: nee, want ik zie naar de foto, maar dat zijn gewoon gors, op z'n ouder te zeggen.
2: Bovenop groeit er gors, inderdaad.
0: Gors groeit erop, oftewel gras voor de luisteraars die het niet weten. En boompjes en noem maar op allemaal. Het is een beetje een moderne woning eigenlijk. Ja. Want klopt, tegenwoordig zie je het ook wel, dat een beetje gras op dak, groen dak.
2: Toen in die tijd.
0: Kun je subsidie voor krijgen, Kees?
2: Ja, wie weet, ja.
0: Misschien heeft het al aangevraagd, ik denk het wel, hoor. Het is nou dorper, dus... maar, nee hoor. Wat doe jij er nu nog mee? Omdat hij nu pas open gaat voor het publiek eigenlijk, tijdens de bunkerroute.
2: Ja.
0: Dag.
2: Ja, nou, even doe ik dat... dat huis kocht met de bunker erbij, 40 jaar geleden. En die bunker kreeg ik erbij. Ja. Ging eens even in kikken. Ja, er stond 20 centimeter water in. En daarvoor hadden ze geiten erin gehouden. Och. Dus dat was een vieze zooi.
0: Ja.
2: En ik dacht, wat moet ik ermee? Maar goed, toen ben ik eens even geïnformeerd bij de gemeente. En, want het dak, dat lijkt behoorlijk. Nou, en mensen praten, kregen subsidie, konden het dak repareren. Nou,
0: je hebt maar dat was beton, dat dak?
2: Nee, dat is ook van gemesselde kalksandsteen.
0: Oh, serieus?
2: Ja, dat is ongeveer 32 centimeter dik.
0: Okay.
2: Nu ben ik ook ongeveer 32 centimeter dik. Dus hebben wij dat dichtgemaakt. Alles mooi binnen opgeschilderd, net originele kleuren, hoe het toen niet dit was. En dat is eigenlijk mijn schuur geworden.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk 5 compartimenten. En samen vol. Een hokje met fietsen, anders werkplekje.
0: Ja.
2: En nog een rommelhok.
0: Logisch.
2: En nog een rommelhok.
0: En de temperatuur binnen, is dat altijd koel?
2: Ja, dat is altijd koel.
0: Dan weet ik wel een goede bestemming daarvoor, voor de schuur. Als je altijd koel is.
2: Ja, de bier is wel altijd lekker koel.
0: Of niet? Dat is toch wel, we denken toch een wijnkelder. Maar als die constant is, ik bedoel, dan is dat toch wel...
2: Ja, het is een beetje constant, zo tussen de 10 en 14 graden en zo.
0: Ja, want het zal niet erg warm worden met zo'n dak erop. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk.
2: Ja, dat ligt denk ik een centimeter of 60 zand bovenop.
0: Ja.
2: En dan de zijkant nou ook overal. Dus het ligt echt helemaal anders dan. Ja.
0: Ja, mooi. Wat gaan we daar doen 30 mei? Bij Kees.
1: We hebben een heel mooi programma. Maar ik denk dat Kees daar het beste wat over kan vertellen.
2: Ja, er is een heleboel dingen aan me geregeld. Wat er aan me te doen is, is eigenlijk van een stukje geschiedenis vertel ik als de mensen aankomen. Van begin tot eind, tot de bouw. Daarna kunnen mensen in de bunker zelf. En in de verschillende ruimtes zitten verschillende exposities. Eén daarvan is iemand die doet zijn opgegraven spulletjes en zijn collectie laten zien hier van Wereldoorlog.
0: Ja. Munitie en alle van alles.
2: Verschillende poppen die echt Duitse kledij aangeven. Er is een ruimte bestemd voor een verzamelaar van radio's, Duitse radio's. Dus het is een beetje het thema van radio's. Dan is er nog een ruimte, er zitten zendamateurs. Er komt een ploegje zendamateurs.
0: Oh, dat is wel mooi.
2: Ja, dat is mooi. Die gewoon live uitzenden naar buitenland. Of
0: communiceren die weten niet wie ze tegenkomen, de frequentie. Nee, dat is leuk, is dat?
2: Dat klopt. En je kan ook met een morsensleutel kan je oefenen. Heel leuk voor kinderen, is dat.
0: Ja, zeker.
2: Ja, en dan is er nog een tijd en gelegenheid voor een bakje koffie.
3: Ook heel belangrijk.
0: Dat moet niet gek horen.
2: Zo wij stelden, de maas staat natuurlijk doorsturen.
0: Ja, natuurlijk. Nee, leuk.
2: Dat is leuk. En dan is er nog iemand die komt met oude motoren. Ook de Tweede Wereldoorlog. Met C-span erbij, et cetera, et cetera. Helemaal opgetucht. Er is nog iemand die doet een... noem je dat? Met miniatuurtanks. Een soort... Ja,
1: een demonstratie.
2: Een demonstratie geven.
0: Okay.
2: Ja, dat is heel leuk.
1: Van de motor van een vereniging is dat ook.
2: Je bouwt dat helemaal na met huisjes, dingetje en dat is. Die tanks maken de originele geluiden. Ja, het is echt prachtig om te zien en te horen.
0: En dat gaat allemaal op de Hermansweg gebeuren?
2: Ja, dat is allemaal op de Hermansweg. Ja.
0: Kees, je stelt het helemaal open. Het is echt...
2: Ja, het is alles nog niks.
0: Nee, maar ik dacht dat er ook van dit het een en het ander bij de beukenroute was. Maar daar gebeurt nog niks.
1: Jawel, daar hebben we rondleidingen de hele dag.
0: Oh man, het wordt druk op het dorp.
1: De loterie enactment rond. Dus er lopen Duitse militairen met kledij uit die tijd, zeg maar. Dat hebben we ook op Preekheel, precies hetzelfde. Dus rondleidingen en re-enactment. En dan hebben we bij het hospitaalcomplex legervoertuigen, rondleidingen.
0: Oh, hospitaalcomplex. Waar is dat?
1: Dat is aan de Hofdijkseweg. Tegenover de manege, net voorbij Wegen.
0: Oh, dat is die. Ja, ja. Ja.
1: Dus we hebben rondleidingen. Een paar legervoertuigen komen daar naartoe. En er wordt een film vertoond. En om 13:30 smiddags komt er een vliegtuig uit die periode. Die komt een rondje maken over onze locaties.
0: Is groot.
1: Ja, dat is best...
0: Jullie pakken uit.
1: Ja.
3: Is dat die grote Lancaster?
1: Nee, helaas. Dat is niet gelukt. Die moet al vanuit Engeland komen en dat is heel lastig. Nee, dit is een wat kleiner toestel. En die vliegt wel vaker voor ons.
0: Ja. D-17S of zo.
1: Ja, dat had je goed gelezen.
0: Oh, sorry.
1: Dus Nico van Vliegveld Midden-Zeeland vandaan.
3: Ja, juist. En Kees, heb je genoeg parkeerruimte voor de mensen daar, als ze komen?
2: Nee, niet echt natuurlijk, want Hermansweg is niet zo...
0: Nee.
2: Niet, wel lang, maar niet zo breed.
0: Nee.
2: Maar dat hebben we geregeld met de christelijke school, de Beatrix. Daar hebben we genoeg parkeerplaatsen, ongeveer 200 meter van mijn locatie af.
3: Dat dus, is te doen.
2: Daar worden ze toeverwezen door middel van de bordjes met de P erop. Andersom de looproute terug naar onze bunker. Dus ja, dat is wel opgelost op deze manier. Dus dat is mooi.
3: En hebben jullie enig idee qua bezoekers? Hoe is dat in het verleden geweest?
1: Ja, er is eigenlijk geen pijl op te trekken. En je bent best wel weersafhankelijk. Kijk, Bunkerdag is een landelijk iets. En daar komen altijd heel veel mensen op af.
0: Ja, logisch.
1: En die maken ook gewoon voor hunzelf een route. Want je koopt bij je eerste locatie waar je komt, koop je een ticket. Die is de hele dag geldig, bij alle andere locaties ook. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon een route uitstippelen en die zoveel mogelijk willen zien. Dus er komt altijd volk, of dat nou mooi weer is of slecht weer. Maar ja, het weer is absoluut van invloed daarop. Maar je moet dat toch wel zien dat er gemiddeld een man of 100 over je locatie lopen per uur. Dus dat,
3: En dat is jong en oud, of is het toch weer meer wat ouder bezoek wat komt?
1: Nou, wat je met Bunkerdag vooral ziet, dat zijn gezinnen met jonge kinderen die dat interessant vinden. Omdat er natuurlijk heel veel georganiseerd wordt eromheen. Met ook het oog op jeugd.
0: Ja.
1: En daarnaast ook de liefhebbers, de geïnteresseerden, die gewoon graag die locaties allemaal willen zien. En ja, ook daartussendoor zitten wat toeristen die aankomen of die er dan toevallig in de buurt zijn. Maar
3: komen er ook veel Duitsers?
1: De afgelopen jaren hebben we best wel wat Duitsers gehad, ja.
3: Ja, niet dat iemand zegt, mijn overgrootvader die was hier centralist of zo.
1: Als je Duitsers in je rondleiding hebt, die lopen meestal achteraan. Die zijn heel stil, die luisteren aandachtig, maar die hoor je verder niet. Ja, wel bijzonder altijd.
0: Zijn onze beste bondgenoten, dus laten we er zijn.
3: Ja, kijk, wat toen gebeurd is, is niet goed. Maar nu, wat mij betreft, geen kwaad woord over de Duitsers.
1: Nee, maar wat je merkt bij die mensen is dat er toch nog een soort van schaamte is of zo. Dat die daar toch,
0: Ja, maar dat zou je toch hebben. Dat is toch logisch.
1: Ja.
0: Het was niet zo mooi allemaal wat hun voorvaderen gedaan hebben. Die misschien ook geen invloed hadden.
1: Nee,
0: ook dat waren de mensen die gedwongen werden tot daden die ze misschien helemaal niet wilden.
1: Maar je merkt dat dus wel, dat er dus ook wel Duitse toeristen ook dit soort evenementen bezoekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, die heb je gewoon. Maar hoe gaan we dat... Want je hebt bij Kees en de Hermansweg, je hebt de bunkerroute, je hebt het hospitaal en bij de voetbal.
1: Preekheel dan ook.
0: Preekheel nog. Ja, die mensen moeten gewoon... er is geen... tour of zo, die al hun dingen afgaan, dat bedoel ik.
1: Nee. Als je naar de website gaat van Bunkerdag, dan zie je alle deelnemende locaties. En dan ben je zelf vrij om daar een route langs te maken. In principe wordt bij iedere locatie tickets verkocht. En je hebt dus wel tickets nodig om mee te kunnen doen. En als je de ene locatie bezocht hebt, dan kan je zelf kiezen waar dat je daarna naartoe gaat. Het is geen verplichte route of zo. Dat,
0: nee, het is niet iets wat het elkaar aanvult of dat het...
1: Nee, als mensen alleen naar die radiobunker van Kees willen, wat ik me nauwelijks kan voorstellen, maar dan mag dat.
0: Dat is lekker, Kees.
2: Dat is het mooiste van alles.
0: Stel iets voor hun open helemaal en dan krijg je zoiets. Ja, dat is wel een beetje jammer natuurlijk.
2: Ik weet het wel klaar.
0: Nee joh. Nee, maar dat is allemaal leuk.
1: Dat is het mooie van die dag. Dat mensen gewoon zelf kunnen bepalen waar ze naartoe gaan en wat ze gaan bekijken.
0: Maar is dat hospitaalcomplex? Want dat is voor mij ook eigenlijk niet dat daar een hospitaalcomplex zat. Ik weet dat dat de bunkers staan.
1: Ja, nee, dat was een hospitaalcomplex. Ieder stützpunktgroepen, zoals dat heet, moest een eigen hospitaal hebben. In eerste instantie was dat Dirksland. Alleen dat lag te ver weg. Dat lag achter het landfront wat ze bij Stellendam hadden gemaakt. Dus binnen die grenzen moest een hospitaal komen. Nou, dan hebben ze best wel een groot hospitaal gebouwd bij Oudorp. In de buurt dus van het hoofdkwartier. En voorzien van 3 ziekenzalen, operatiekamers. Dus alles zat daarop en eraan. En dat is grotendeels dat nog aanwezig. Dat is ook privé-eigendom tegenwoordig.
0: Okay.
1: En die mensen die dat nu bezitten, die werken dus ook mee aan Bunkerdag en stellen dat is open. En er is vorige week is er op een locatie waar dat de derde ziekenzaal zou liggen, is de boel vrijgegraven. En daar zijn ze grote brokken met puin tegengekomen. Dus die zaal die is dus wel gesloopt na de oorlog. Maar ja, dat puin en zo, dat is er allemaal nog. En dat wordt nu vrijgemaakt ook om over te kunnen vertellen en om te laten zien voor
0: derde. Maar het is geen bunker meer eigenlijk.
1: Nee, dat is geen bunker meer. Maar
0: een stapel staal en beton en
1: baksteen
0: en andere ellende. Ja. Want ook die waren van baksteen.
1: Ja. Ja.
0: Want dat was natuurlijk verder van de kust vandaan, dus dat ging dan allemaal met baksteen.
1: En ook omdat het goedkoper en sneller was.
0: Ja.
1: Dus baksteen was meer voorhanden dan beton.
0: Ja.
1: En dat moest allemaal aangevoerd worden hier per schip en per smalspoor en weet ik het wat en met vrachtwagens. Ja. Dus daar zijn ze echt spaarzaam mee geweest op Thailand.
0: Wat toch wel?
1: Ja.
0: Nou, dat wil ik zeggen, want als je toch de Strand Noord nam, die bunkers en tot de punt toe.
1: Ja.
0: Er stond toch wel wat het een en het ander aan beton.
1: Klopt. En dat waren geschutsbunkers onder andere. En die werden dus wel in zwaar beton uitgevoerd.
0: Ja, oké. Ja. Want er was gewoon een hoofdarchitect of zo. Die liep hier over Thailand heen. En die, of hoe ging dat eigenlijk, joh?
1: Nou ja, de hele Atlantic
0: Wall. Jullie weten alles ervan. Je kan alles vragen aan jullie, want je weet gewoon.
1: Die hele Atlantic Wall waar het onderdeel uitmaakte. Die werkte met standaard bunkertypes. Dus er werd gewoon gekeken naar de locatie van wat hebben we daar nodig en welke bunkertypes passen daarbij. En op die manier kon er dus heel snel gecommuniceerd en gebouwd worden. Want de aannemer die had gewoon tekeningen van die gestandardiseerde bunkertypes.
0: Het waren toch wel een beetje visionairs.
1: Ja, en op die manier konden ze
0: Daar kan je niet trots op zijn, maar toch is het wel... Zo bouwen ze nu ook.
1: Ja, ze hoeven natuurlijk ook geen bestemmingsplan te wijzigen. Of vergunning aan te vragen.
0: Met vergunning
1: dat werd gewoon gedaan.
0: Ja.
3: een muisje wat niet zoveel voorkomt, dat maakt er niet uit.
1: Nee. Stikstof ook niet. Dat bestond toen nog niet.
0: Nee, toen was dat maar. Nee, toen hadden ze dat nog niet.
1: Nee. Dus, ze konden dat heel snel bouwen. Dus die Atlantic Wall, die eerste fase daarvan, die hebben ze in een goede 9 maanden hebben ze uit de grond gestapt. Jezus. Langs de hele kust. Ja.
0: Heb je ook contacten met andere verenigingen daarover allemaal? Wisselen jullie uit? Komen jullie bij elkaar over de vloer?
1: Ja, we werken samen met Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis en Stichting Bieberbunker in Oostvoorne. En we hebben contact met nog veel meer stichtingen in de omgeving. Stichting Bunkerbehoud in Zeeland, et cetera.
0: Die Bieberbunker, wat was dat voor iets? Daar zat munitie in of zo?
1: Nee, dat was een radarpost. En vanuit daar werden de nachtjagers aangestuurd die de bommenwerpers moesten onderscheppen.
0: Oké.
1: Dus dat was een belangrijke schakel was dat.
3: Die zal dan wel vaak doelwit zijn geweest.
1: Dat zal, die zal zeker wel een aantal keer doelwit zijn geweest, ja. Maar dat was een heel zwaar uitgevoerde bunker.
3: De bunkers dus. op Oudorp niet?
1: Die zijn wel eens beschoten vanuit de lucht, maar er zijn nooit echt bombardementen geweest op de bunkercomplexen. Wel op schijnvliegveld. In de Middelduinen. Daar hadden ze een vliegveld nagebootst.
0: Oh, serieus, joh?
1: Ja.
0: Niet voor mij.
1: Zodat vanuit de lucht dus leek dat dat een echt vliegveld was.
0: Ja.
1: En dat is wel een paar keer gebombardeerd.
3: Dus Kees hoeft niet bang te zijn dat er een bommetje ergens op zijn in zijn tuin ligt.
2: Nee. Maar we zijn wel bij... We hebben een keer met een metaaldetector rondgelopen. Hè? En hebben wel een handgranaat gevonden... En nog een aantal onderdelen van een...
3: En zo'n ouderwetse Duitse handgranaat?
2: Nee, jammer genoeg niet, nee. Nee, het was een Engelse handgranaat. En de vraag was toen, hoe is hij hier bij ons bij die bunker gekomen? Ook nog andere onderdelen hebben we gevonden.
1: Ja, het EOD is toen toch geweest om die...
2: Ja, om onschadelijk te maken.
0: Serieus?
2: Dus, ja, dat was een feest, was dat. Dat was leuk. Maar goed,
3: dat was een feest, Jan.
2: Ja, ik had hem zo...
0: Op strang, hè? Hebben ze laten ontploffen, denk ik.
2: Nee, ik had hem opgegraven en... Ik dacht, ja, dan mocht je hiermee.
0: Nee.
2: Ja, dus ik had hem zo, hoe vroeger een dienst geleerd had, bovenhands, heb zo 28 hakken gegooid.
0: Hij had echt gegooid ermee.
2: Ja, echt.
0: Maar denk je, dat is buren.
2: Ja.
0: Hij had er ook bij.
2: Nou, dan leg ik niet over het, maar in ieder geval, ja, ik dacht, ja, dat kan toch zo niet laten liggen. Hè? Dat kan niet. Dus had mijn zwager gebeld, en die was vissersman, en ja, die...
0: Die komt
3: er
0: weer tegen.
3: Er wel mee, maar
2: ja, hij zei, je moet de politie maar eens even bellen. Hij zei, oké, nou, toen begon het. Toen begon het. Nou, allemaal vijf minuten later, allemaal loeiende sirenes en alles heel de Hermansweg opgezet en noem maar op. En dan kwam de EOD kwam er aan en die zegt, wellicht die handgranaat. Ik zeg, ja, kom, laat maar even mee. Ja. Nou, ik kreeg helemaal een rolling, die man. Dat mocht niet, mocht niet toe halen. Nee. Zou ik aan de gendarmeren gegooid? Nou.
0: Gegooid, door ik dit maar zei.
2: Ja, dat was heel aardig. Dus ja, die man, ja, ik heb een woordenstandje gekregen. En die man is toch nog een uur bezig geweest om een onschadelijk te maken.
0: Oh, serieus?
2: Ja.
0: En hij gooit er gewoon weg, Kees.
2: Ja, hij gooit nog wel weg.
0: Oh.
2: Ja.
0: En ontsteking, alles zat er nog in?
2: Ja.
0: Oei. Ja. Beetje roekeloos, Kees.
2: Nee, ja, ja, maar dat snap je wel.
0: Het was nog jonger.
3: Toen was je nog jonger.
0: Ja. We kunnen het verwachten. Dat mag dan.
2: Ja, dat was 30 jaar geleden.
0: Ja, daarom. Ja. Daarom. Ja.
3: En Kees, wanneer is voor jou de dag geslaagd, zeg maar?
2: Ja, de dag geslaagd als ik... Ja, als ik natuurlijk behoorlijk wat mensen geweest ben. Dat is altijd leuk. Ja, ik ben mijn verhaaltje vertellen voor tegen de muismarak. Van, hey, dit is hier geweest. Ik wil het doorgeven aan... De mensen van, hé, let op. Je oorlog is zomaar niet iets geweest. Dat is best wel wat geweest. Kijk wat hier aan me gebouwd is. Vertel het verhaal. Die normaal ben ik gids op de punt. Dus ja, ik probeer mijn verhaal door te geven aan de volgende generaties.
0: Dat is het doel, toch?
2: Dat is het doel. Dat vind ik mooi.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
3: De locatie bij jou is nu een keer geopend voor het eerst. Komen er nog volgende keren, denk je?
2: Ja, dat weten we niet, toch? Of,
1: ja, we proberen ieder jaar een beetje af te wisselen. Het is sowieso ieder jaar de bunkerroute die geopend wordt. En we proberen altijd een paar extra locaties erbij te doen. Kijk, en als het gekkenhuis wordt dit jaar bij Kees... en de mensen staan in rijen te wachten... Ja, dan heb je kans om volgend jaar ook nog wel een keertje open doen. Of op een ander tijdstip, ja. Een ander moment. Maar we proberen ieder jaar weer wat bijzonders erbij te betrekken.
3: Ja.
0: Ik vind het heel mooi allemaal wat er gaat gebeuren daar op Uitdorp op 30 mei. Tickets, die kunnen ze kopen voor 7,5 euro, dacht ik, als ze alleen te hebben.
1: Klopt, ja.
0: Hoeveel mark is dat? Oh nee, dat doen we niet meer.
3: Nee, dat is nog steeds
0: hetzelfde. Nee, dat zijn nog steeds de euro's ook nog steeds.
3: Ja, ja.
0: 4 euro voor kindjes van 4 tot 12 jaar. En ik denk ook wel dat het wel een beetje voor de kinderen heel erg leuk is... dat er wat verteld wordt. Want ik zie... Ik weet niet of het aan de tijd ligt, of dat het in mei is. Maar ik zie hier gaan kinderen over het dorp heen met volle bepakking momenteel. Ik weet niet wat er is iets verteld of er is iets gaande. Er is een hele lichting jeugd, die echt van die kleine gastjes. Ja, die komen koffietjes tegen, hebben rugzakken op en gevechtspakken aan. En, dus het leeft weer wel. En dat is misschien de toestand in de wereld die het een beetje minder leuk maakt. Maar het leeft denk ik wel bij die jeugd wat het is en dat er wat geweest is. Mm-hmm. En dat is wel goed om dat te vertellen. En misschien zijn dat juist degenen die het wel interessant vinden om bij zo'n bunkerdag te gaan kijken.
1: Nou, dat is juist natuurlijk ook wel de insteek, hè? Om zoveel mogelijk jeugd erbij te betrekken. Want als je dat niet doet, ja, dan stoppen de verhalen.
0: Dan houdt het op, hè?
1: Ja,
0: dan wordt het stil.
1: Ja.
0: En dat is niet de bedoeling, want het is allemaal te belangrijk geweest om te vertellen. En we kunnen het hier, godzijdank, er zijn ook wel mensen overleden. Dus er zijn wel schrijnende gevallen op het eiland. Maar het was natuurlijk niet zo bloeddorstig als dat je in de buurt bij Arnhem woont. Of op de Grebbeberg, of weet ik het waar allemaal.
1: Nee, gelukkig is het allemaal wel meegevallen hier.
0: Toch?
1: Ja. Van wat wij weten, ik ben er zelf niet bij geweest.
0: Nee, maar in feite weten jullie wel heel, heel erg veel. Correct. Jij niet, is Dennis het wel?
1: Ja, we hebben heel veel onderzoek gedaan en nog steeds. En er komen nog steeds de verhalen naar boven. Er komen nog steeds nieuwe dingen voor ons naar boven. Dus het blijft een interessant iets. En denk van ja, het eiland, hoe groot is dat nou? Maar
0: nee.
1: Er is nog heel veel werk voor ons.
0: Ja, want dat is wel, een... En jullie worden daar ook wel in gestimuleerd door de gemeente?
1: Op sommige punten
0: af en toe krijg je een lintje.
1: Ja, Dennis wel. Ja.
0: Oh, Dennis wel. Dan. Jij nog niet?
1: Ik nog niet, nee. Misschien over een paar jaar.
0: Ja, maar hij verdient het ook, want hij is er echt gewoon... Hij is heel gepassioneerd erin en die heeft heel veel...
1: Zeker.
0: Boven water gehaald, wat er eigenlijk niet meer was.
1: Ja, klopt. Nou, er was sowieso natuurlijk niet heel veel bekend. En ja, wat ik zeg, we halen dus nog steeds zaken boven tafel. En als we een archief induiken, dan blijf je nog steeds voor verrassingen staan. En dat maakt het mooi. Zo zijn we al jaren aan het verzamelen om een boekwerk te maken over de bunkerroute. Ja, ik denk dat het nooit af gaat komen.
0: Nee.
1: Er komen iedere keer weer nieuwe inzichten, nieuwe documenten boven.
3: Dan in plaats van een boek over de bunkers, een encyclopedie over de bunkers op Vlakke?
1: Er is al eens een keer een boek geschreven. De Atlantic Wall op Goeree heet dat. En dat is geschreven met het archiefmateriaal wat toen beschikbaar was. En in de tussentijd is er al meer teruggevonden, zeg maar. Dus er zou een herschreven versie van kunnen komen. Maar er is al een soort atlas geschreven over de Atlantic Wall in Nederland.
0: Okay.
1: En die is tijdens Bunkerdag ook te koop aan het hospitaalcomplex.
0: Kijk. Hoppa, er is nog handel ook.
3: Voor de liefhebbers.
0: Voor de liefhebbers. Juist. Nou ja, vooruit. Maar als je het allemaal wil terugvinden en wil verzamelen, dan is het allemaal leuk om te... Want de rest van het eiland komen eigenlijk bunkers... Nee, dat was strategisch gezien niet zo spannend natuurlijk.
1: Klopt, de kop van het eiland.
0: Maar aan de kant van de plaat of zo, Volkerak en noem maar op allemaal.
1: Ook daar.
0: Daar ook bunkers?
1: Ja, je hebt twee stutspuntgroepen gehad, zoals dat heet. Stutspuntgroepen Goeree, dat is de kop van het eiland.
0: Ja.
1: Achterstellen dan had je dan een landfront die de achterzijde moest verdedigen. Nou, de rest hebben ze geïnundeerd grotendeels, dus onder water gezet... Ja. Zodat dat niet gebruikt kon worden. Maar rondom Oldgesplaat had je ook een stutspuntgroepen... wat onderdeel was van wat samenwerkte samen met Willemstad. Dus rondom het fort en dergelijke... daar hebben ook bunkers gestaan in die periode. En dat is een beetje aan het eind van de oorlog geweest.
0: Oké, die zijn helemaal gebouwd en gelijk afgebroken.
1: Ja,
0: cement was al nat.
1: Er waren ook geen zware betonnen bunkers daar. Allemaal gemetseld. En,
0: ja, daarom ook. Ga eens even kijken wat er nog in die platenbak van ons zit... of daar nog wat beton in zit, want ik... Kees... Die verder zijn jouw jongen.

0: We zitten hier nog aan tafel met Jack Westhoeven en Kees Klein over de bunkerdag te praten die op 30 mei gaat georganiseerd worden op de kop van Goeree. En er zijn heel veel routes en heel veel bunkers en heel veel over te vertellen. En Kees heeft nog heel veel meer informatie. Dus als je hem ziet lopen en je herkent hem daar aan de Hermansweg, dan moet je het aan ze vragen, want hij heeft heel veel informatie. Wat we ook nog de komende weekend hebben, is hem wel een beetje de finale weekend van het voetbal. Wij zijn nu eenmaal de jongens van de sport en wij nemen dat graag mee. En ik, ja, als ik er eentje naast me heb zitten, is Mark, mijn legend verslaggever.
1: Te veel weer,
0: ja. Ja, dat weet ik wel, joh, maar ik moet je een beetje lekker houden. Nee, maar hij is altijd op en rond de velden de laatste tijd helaas niet zoveel. Maar hij is erg betrokken bij het Vlokese voetbal. Mark, neem ons mee. Wat staat ons te wachten het weekend?
1: Ja, diverse wedstrijden. En natuurlijk iedere vereniging die vindt de wedstrijd die het eerste elftal daar speelt natuurlijk belangrijk. Maar ja, een paar wedstrijden die springen natuurlijk wel uit. En dan beginnen we maar bij de tweede klasse. Daar waar jammer genoeg DVV 09 vorige week een klop kreeg van SVOD 22. Met 4-0 maar liefst gingen ze onderuit. En raakten daarbij ook hun eerste plek kwijt. En dan staat aanstaande zaterdag om 3:00 de derby tussen DVV 09 en de jonge Spartaan uit Middelharnis staat op het programma. En het zou nog kunnen zijn dat DVV 09 kampioen gaat worden, maar dan zal MZC 11 uit Zierikzee moeten winnen van SVOD 22.
0: En DVV van de Spartaan.
1: Sorry?
0: En DVV van de jongenspartij.
1: En DVV van de Spartaan. Ja, dat zeker. Dan is die mogelijkheid daar. Jeroen Witte die gaat voor ons namens Sportlokaal daar verslag van doen. En Jordi Smit die gaat richting Zierikzee. En die zal de luisteraar op de hoogte houden van de ontwikkelingen tussen MZC 11 en SVOD 22. Voor de jongenspartaan is geen kampioenschap mogelijk. Maar zij strijden nog voor een periodetitel. En die zullen dus heel graag de 3 punten willen pakken in Dirksland. Dus het is, ik denk een heel belangrijke wedstrijd voor beide teams. Is er misschien niet dat DVV kampioen kan worden, dan zullen ze denk ik toch wel met een goed gevoel de na-competitie in willen gaan en dus niet willen verliezen van de jonge Spartaan. En de jonge Spartaan die wil natuurlijk heel graag die derde periodetitel pakken. Dat allemaal in die tweede klasse. In de derde klasse, daar zijn nog wat teams die willen natuurlijk het liefst na competitie ontlopen. En dat geldt allebei voor de Vlakese teams. Stellendam die gaat uitvoetballen bij SSS. En Den Bommel die ontvangt thuis Zinkwegse Boys. Dit is nog niet de laatste wedstrijd voor deze beide teams. Dus de één na laatste wedstrijd. Maar ja, 3 punten zou voor Stellendam en voor Den Bommel wel heel erg belangrijk zijn. Colin Berghout, onze verslaggever, die gaat naar de wedstrijd Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. En dan in de vierde klasse F, we hoorden het Andres Bazen al zeggen. Ja, Herkingen die gaat sowieso voetballen voor de na-competitie. En de wedstrijd Herkingen-Strijen die om 2:30 gespeeld gaat worden is dan alleen voor een goed gevoel als je dan wint, zeg maar, dat je dan de na-competitie om degradatie te ontlopen, dat je dan wint van Strijen. Dat zou heel fijn zijn. Maar de belangrijkste wedstrijd in die vierde klasse F is OFB tegen Vierpolders. Want het verschil is 3 punten in het voordeel van OFB. En Vierpolders staat helemaal laatst. En als Vierpolders zou winnen, dan, ja, ik heb nog niet snel gekeken naar het aantal naar doelsaldo, maar dan zou in het slechtste geval OFB kunnen degraderen. Dus OFB moet aanstaande zaterdag niet verliezen. Dan zullen zij ook in de na-competitie gaan spelen voor handhaving in die vierde klasse. En dan is er ook nog een wedstrijd, DBGC Zwarte Waal. Maar ja, die is om des keizers baard. DBGC natuurlijk in 2 wedstrijden uit bij Rozenburg en onlangs bij GOZ het helemaal vergooid. Wel na competitie, maar ja, ze kunnen misschien dan voor een winstpartij dat ze dan een goed gevoel hebben. In de vijfde klasse E hebben we diverse wedstrijden. Rokanje Fios, Abbenbroek Vlakke, Simons Haven tegen NTVV en Fortuna Bikwik SSA. Het is toch een naam, hè, Jan?
0: Nee,
1: die ontvangen Melisand. Maar de belangrijkste wedstrijd in die vijfde klasse E, dat is WFB tegen ZBVH. En dat gaat ook om na competitie voetbal om een periodetitel. En volgens mij is het ook de ene laatste wedstrijd van in die vijfde klasse.
0: Ja.
1: En is het belangrijk dat WFB dus gaat winnen van ZBVH.
0: Ja, oud-trainer van hun, van WFB.
1: René
0: en de huidige
1: Milot.
0: Trainer van ZBVH. En dan de nieuwe trainer van Herkingen, Patrick Schijf, als assistent.
1: Ja.
0: Ja, is allemaal wat.
1: Ja, dat was het nieuwtje van de dag, Jan.
0: Ja, daarom ook. Dit ga je allemaal meekrijgen bij Sportlokaal van 2 tot 6 uur. Aanstaande zaterdag 16 mei. En Tim Hoek die zit dan op mijn stoel en die gaat jullie helemaal bijpraten over alles wat daar gaat gebeuren. Ik blik nog even terug naar de bunkerdag. De bunkerdag, alle info die je wil hebben, die kun je halen van de site bunkerdag.nl. Daar staat ook de bunkers in van de kop van de goede reden. Er zijn er 8 totaal. 8? 1, 2, 3, 4, 5.
2: 4 locaties.
0: Oh, hij telt er een beetje. Hij doet een beetje raar.
2: Ja, op de punt staan meerdere plekjes, omdat ze per bunker een verhaaltje op de site hebben.
0: Oké, ik zit even te kijken. Maar daar kan je alle informatie vandaan halen. Wil je zeggen van, joh, ik wil eens een route maken over, nou, pak een beetje Zeeland en Vlakke, dat kan ook eventueel. Want Zeeland heeft ook, denk ik, toch wel wat te vertellen. Bij Burg-Haamstede.
2: Klopt.
0: Daar zijn er nog. Dus dat zou leuk zijn als je dan Burg-Haamstede doet en je gaat lekker. Je stopt in Uitdorp aan de Hermansweg en dan neem je een bakje koffie bij Kees. En dan is het ook wel maar weer helemaal goed. Kees, waar zit je aan de Hermansweg? Wat is je adres? Huisnummer?
3: Dat is huis nummer 4.
0: Huis nummer 4. Ja. In begin?
3: Ja, helemaal naar begin.
0: Hermansweg.
3: Het allereerste blokje.
0: Ja.
3: En dan het tweede huis aan de rechterkant.
0: Staat het stoplicht er nog? Of het verkeer, de flitspaal?
3: Nee, die is weg.
0: Dus
3: als mensen haast hebben, ze kunnen gewoon doorrijden.
0: Ze kunnen gewoon doorrijden, helemaal geen probleem.
3: Geen probleem.
0: Nou, dan hebben we daar geen boetes. Ze zijn overal welkom. Ze worden overal opgevangen door medewerkers van jullie, Jack, of niet?
2: Ja, we hebben 30 vrijwilligers die dag.
0: Oeh.
2: Dus verdeeld over die 4 locaties. Dus we proberen iedereen zo goed als dat gaat te ontvangen. En we hopen er gewoon een hele mooie dag van te maken.
0: Ja. Dus als je kinderen wat mee wil geven over ons mooie verleden, of minder mooie verleden eigenlijk, dan kan je dat beter die dag doen. Dan wordt alles verteld. Er zijn films, er zijn demonstraties. Er komt natuurlijk nog een vliegtuig over. Dat is ook wel leuk om te zien. Ik denk dat het heel laag overkomt. Want dan zie je mijn beste. 1:30 is dat. En die pakt alle locaties, dus je hoeft niet ergens te staan. Je ziet het dan toch wel op de kop. Toegang, €7,50 voor een ticket. Dan kan je overal terecht, eigenlijk door heel Nederland. En €4 voor de kleintjes.
2: Ja, we hebben natuurlijk het liefst dat de mensen tickets bij ons kopen.
0: Oké, de tickets moeten gekocht worden bij WO2GO. Dat is eigenlijk het beste. Nou, dan gaan we dat stimuleren. Je kan toch gewoon op de site, kan je die denk ik inschikken of niet?
2: Nee, het is echt op de dag zelf op de locaties.
0: Oké. Nou, wij gaan eens kijken of we hebben nog 1 minuut 49. Volgende week. Wat hebben we volgende week in op de hoogte? Nou, wat hebben we zeker nog wat. Volgende week hebben we op de hoogte oldtimerrit Nieuwe Tongen. Een specialist natuurbranden Arco Kooijman. Die komt langs om wat te vertellen over Nederland die in brand staat. En hoe we dat het beste kunnen blussen bij de bosjes. En ook op Oudorp misschien wel, wie weet. Is een man van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En we hebben de vereniging Oranjefeest in Stellendam. Die komt ook nog voorbij op de Haagde. Wie er zit, weet ik even niet, want die info heb ik niet. Dus dan moet je verschuldigd blijven, maar dan ga je vanzelf allemaal merken wie dat zit. Wij gaan ons opmaken voor lekker nog even op de bank hangen, denk ik, Mark, of niet?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, hè? Het is wel goed geweest voor vanavond. Het was heel erg leuk. We hadden de roeivereniging Gelias, Rien de Rijken en Martin van der Zee. We hadden anders bazen met een scoop van de nieuwe trainer voor zijn mooie vereniging Herkingen. Patrick Schijf gaat dat worden. We hadden Jack hier zonder spinnen en andere enge dingen allemaal. Maar ik had wel een mooi verhaal en die wist alles te vertellen. En Kees, die een hele goede gastheer voor jullie kan zijn op de Hermansweg 4 in Oudorp. Waar je welkom bent in de bunker. Voor de communicatiebunker al daar. En waar de koffie warm is en waar je altijd mooie verhalen kan krijgen van Kees. Mark, bedankt. Ik vond het weer aangenaam. Ik vind het jammer dat je zaterdag er niet bent.
1: Ja, ik heb een schaaktoernooi. Ja, en eens in de zoveel tijd dan wil ik mijn hersens gaan pijnigen.
0: Luister volgende, in ieder geval zaterdag, naar Tim Hoek. Die zit hier voor jullie en die neem je mee met al het sport.

0: Nederland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de staat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Loosdrecht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Loosdrecht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een groter gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De la Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanval op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: prachtige van America. Je kent ze van natuurlijk een Horse with No Name. Maar deze is minstens zo bekend en minstens zo mooi voor aan het begin van een show. Je hoorde Ventura Highway.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Hartstikke goed. Zo tussen al het Eurovisie Songfestival geweld. En wij gaan weer iets anders doen dan dat, hè. Wij gaan lekkere muziek voor je draaien. Een beetje ontspannen muziek voor aan het einde van de dag. En we hebben natuurlijk een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat gaan we ook doen. We gaan het straks hebben over Ik sta klaar om je visie tot leven te brengen. Dat klinkt heel spannend. En misschien is dat het ook. Je hoort het zo meteen hier in de show. Een column van Han van der Horst. Hij gaat er lekker tegenaan vandaag met razernij. En waar zou dat nu weer over gaan? Nou, je weet het. De columns van Han van der Horst. Als je een vaste luisteraar bent van deze show al een jaartje of 10... dan weet je dat dat best wel in orde komt met zijn verhalen. En tenslotte gaan we het hebben over een tentoonstelling hebben. De Odyssey. Wat kun je er zien? Waar en waarom moet je er echt naartoe? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige muziek van Neil Diamond, natuurlijk hier in de show. Je hoorde Play Me en ervoor Kelly Clarkson natuurlijk. En Because of You. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Joke Bakkers. Die is oprichter en directeur van Open Art Exchange. En daar vindt een bijzondere tentoonstelling plaats. Joke, welkom.
2: Dankjewel. Ja.
1: De Odyssee, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want zo heet het, hè?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje een soort knipoog. De echte inspiratie kwam eigenlijk van een boek, The Alchemist, van Paulo Coelho. En dat is eigenlijk een fabel die eigenlijk gaat over dat iemand zijn destiny moet vinden in zijn leven. Het gaat over een jonge herdersjongen die dan in Spanje ergens is en die dan in Marokko terechtkomt op zoek naar treasure en leert hoe die zeg maar de voortekenen van zijn leven moet lezen om te komen om dicht bij zichzelf te komen eigenlijk, om te worden wie die is. Dus we hebben de Odyssee gedoomd om de nadruk te leggen op de reis ergens naartoe. En we hebben gevraagd aan de kunstenaars die meedoen aan deze tentoonstelling om na te denken over van nou, wat is nou, hoe kijkt zij tegen hun waarheid aan en hun lotsbestemming of wat het ook is. We hebben drie hele mooie verhalen bij elkaar gebracht. We hebben één

0: En dat zie je ook echt terug in haar werk, wat toch wel bijzonder is. En zij maakt semi-abstracte schilderijen die ze mixt met figuratieve, bijna stripverhalen die er tussendoor lopen in zwart-wit. Over rituelen van het Gani Festival. En dat is een festival in Noord-Benin. Van de zogenaamde horsemen, dus de paardenvolk uit het Noord-Benin. Waar zij ook zeg maar gerelateerd is. Haar naam is Prinses Kirat. Maar zij is ook een prinses in die stam. En zij is zelf op zoek gegaan naar de roots van haar vader. Dus naar haar familie die daar vandaan komt. En ze heeft dat verhaal, dat heet de Gani Codex, heeft ze dat genoemd. Zij is zelf ook geïnitialiseerd in die stam. Een jaar geleden of zo. Dus ze is zelf eigenlijk een soort persoonlijke reis naar haar eigen verleden gaan maken. En haar eigen roots. En daar heeft ze dus werk over gemaakt dat heel indrukwekkend is. En dan hebben we een derde, en dat komt ook eigenlijk uit mijn laatste reis naar Togo. Richard Laté, Lose and Body. En dat is een kunstenaar die maakt abstract werk, maar waar je enorme landschappen of dingen, je kan er verschrikkelijk veel in ontdekken. En die is heel erg bezig met zijn zoektocht naar wat nou de connectie is tussen de mens en de natuur, de mens en de universe.
1: Maar dat is ook een soort reis dus.
0: Ja, is ook een soort reis voor hemzelf om dat te ontdekken. En hij doet dat ook op een bijzondere manier. Want hij heeft al die schilderijen gemaakt met zijn handen. Oh. Dus hij gebruikt niks anders. Maar dat zie je niet. Hè. Het is helemaal geen vingerverf of zo. Ziet het helemaal niet uit. Nee. Het zit eigenlijk heel gedetailleerd zelfs.
1: Maar hij gebruikt geen penselen, kwasten.
0: Dus hij heeft dat allemaal met zijn handen gemaakt. En het zijn echt prachtige schilderijen. Ja. We hebben kleine schilderijtjes, maar ook een paar grotere.
1: Ja.
0: En ja, dat is ook op een heel ander niveau naar dat onderwerp kijken.
1: Ja, maar het is in ieder geval allemaal hedendaagse Afrikaanse kunst. Want daar zijn jullie als Open Art Exchange in gespecialiseerd, hè?
0: Ja.
1: Maar deze tentoonstelling is kort geleden opengegaan, hè?
0: Ja.
1: Tot wanneer loopt die?
0: Tot, half juni.
1: Als mensen die reis willen meemaken, dan kan dat?
0: We zijn meer dan welkom. Ja. We zijn in principe geopend elke woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5 op Hoogstraat 85 in Schiedam.
1: Dan is het
0: tegenover het museum.
1: Ja, je zit in het museumkwartier, zeg ik wel eens.
0: We zitten naast de achteringang van het Jenevenmuseum en schuin tegenover het Museum voor de Hedendaagse en Moderne
1: Dan is het museumkwartier een hele mooie naam om dat te onthouden, denk ik. Kijk ook even op de website.
0: www.openartexchange.com.
1: Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dankjewel voor het gesprek.

Een van de mooiste nummers hoorde je van Julie en Claire hier bij De Late Avond. En Alex Warren hoorde je ook nog even mooi met Fine Place to Die. Nou, dat moet je vanavond maar even uit je hoofd laten, lijkt mij. Straks, over een paar minuten, een mooie column van Han van Horst. Han van Horst maakte zich weer eens kwaad over lokale potentatenpraatjes die permanente bewoners van vakantieparken op straat willen zitten. En dat in een tijd van razende woningnood. Je hoort het over een minuut of vijf na deze van Blondie, Rapture.

Lieve mensen, de regelneven van Dordrecht hebben het in hun verschrikkelijke kantoor weer op de heupen gekregen. Stadsspionnen stelden vast dat in het vakantiepark de Biesbos maar liefst 152 chalets permanent bewoond zijn. Deze misstand kon natuurlijk niet geduld worden. De gemeente gaat handhaven. Op het stadskantoor vindt men blijkbaar dat er niet genoeg daklozen zijn. Het is die lokale potentages niet in hun hersens te stompen. Er heerst in Nederland sinds een jaar of 10 een ongekende woningnood. En die overtreft in een aantal opzichten het gebrek aan huisvesting in het halfverwoeste Nederland van 1945. Dat is voornamelijk te danken aan overheidsmaatregelen. De laatste is een poging om de stijging van de huren te dempen, die er alleen maar toe heeft geleid dat het aantal huurwoningen afneemt. En dat terwijl door strenge regels steeds minder mensen in aanmerking komen voor een hypotheek, als er al wat betaalbaars te koop is. En door allerlei wanbeleid rond stikstof kan er veel te weinig worden gebouwd. Bovendien grossieren gemeentes in voorschriften en procedures. Dit alles leidt ertoe dat het vergunningentraject voor bouwprojecten wel 10 jaar kon duren. Daarom, Dordtse lamlullen, wonen er zoveel mensen noodgedwongen op vakantieparken. Denk niet dat ze dat uit vrije wil doen of om jullie dwars te zitten. Ik heb zelf een tijd zo'n chalet bezeten. In oktober sloot ik dat voor maanden af, omdat het in herfst en winter echt niet behagelijk was. Maar als ik toen dakloos was geweest en geen woning bezette, had ik God op mijn blote knieën voor die houten optrek gedankt. Nu zal straks de goede gemeente wel worden getrakteerd op allerlei onzin over criminaliteit, prostitutie en overbewoning door buitenlandse arbeiders. Maar daar gelooft die goede gemeente al lang niet meer in. Tenminste, het gedeelte dat hersens heeft. Hebben ze in Dordrecht bij de gemeente niks anders te doen? Zijn er geen hogere prioriteiten? Ja, het kan wel wezen dat de stad 5 jaar geleden al heeft gewaarschuwd. En als het stadskantoor echte huisvesting kon aanbieden aan die 152 misdadige permanente bewoners van een chalet, dan was het misschien wat anders geweest. Maar ze zullen wel stuk voor stuk zelfredzaam worden verklaard. Er zijn zeker Dordtenaren die asielzoekers van dit alles de schuld willen geven en niet de harteloze en wereldvreemde bestuurders. 125 jaar geleden of daaromtrent zei de Duitse politicus August Bebel: antisemitisme is het socialisme van de domkop. Tegenwoordig kunnen we zeggen: vreemdelingenhaat is het socialisme van de domkoppen. Zo ligt het ook in Dordrecht. De woningnood wordt door de overheid gecreëerd. Laat ik dat nog maar eens herhalen. Zo, genoeg gescholden. Deze voor het moment zo verkeerde beslissing dient op de agenda te komen van de onderhandelaars voor een nieuw college. Dat wordt waarschijnlijk nogal gedomineerd door rechtse partijen, maar één daarvan, de VSP, mikt sterk op woningbouw. Het lijkt me dat de vaste bewoners van de chalets slechts de aanzegging mogen krijgen om op te krassen als er daadwerkelijk alternatieven voorhanden zijn. De handigste manier om dat aan te pakken is het gedoogbeleid nog eens 5 jaar voort te zetten en dan verder te zien. Al het andere zou wanbestuur zijn. Het is te hopen dat de VSP zich hiervoor sterk maakt en zich niet te veel concentreert in die onderhandelingen op het anti-AZC-beleid, want dat is ook een zeer belangrijk kenmerk van deze partij. Dan zullen hun woningbouwplannen waarschijnlijk als luchtfietserij worden afgedaan of in ieder geval ergens prioriteit 4 of 5 worden. Het is een afschuwelijke tijd. Dat zult u met mij eens zijn. En nou, razernij.

Ze hebben inmiddels een nieuwe single, de lieder van Replay, Me Lobby You. Maar dit is een mooie oude, uit 2000, zo lang geleden alweer. En Kom Dan Maar Bij Mij. En die nieuwe single samen met Gordon. En dan hoorde je wat razernij hier bij de late avond. Dus ook wel weer interessant. Straks gaan we praten met Sylvia van Dijk. En ja, zij staat klaar om je visie tot leven te brengen. Mijn hemel, wat betekent dat? Je hoort het straks natuurlijk in een gesprek hier bij de late avond met Herman de Bruin. Maar voordat het zover is, nog een mooie van

0: Ik ga praten met Sylvia van Dijk en die doet iets met handschriften en met schrijven. Sylvia, welkom overigens.
1: Dank je wel.
0: Schrijven is iets wat niet zo vaak meer voorkomt, hè? Maar jij bent daar, je hebt daar een kunst van gemaakt.
1: Ja, ik doe mijn best. Ja. Ik ben kalligrafe geworden. Ik ben basisschoolleerkracht, kalligrafe en graveur.
0: Basisschoolleerkracht kalligrafie. Kalligrafeur? Maar dan geef je daar dan les in op school?
1: Ja, soms wel. Ja? Zoveel mogelijk. Ja, het zijn echt twee aparte beroepen. Maar ik vind het ook heel leuk om de kinderen in mijn klas kalligrafieles te geven. En ze te laten zien dat er nog meer is naast blokletters en het verbonden schrift.
0: Ja, want dan denk ik, ja, kinderen leren toch aan elkaar te schrijven op school? Als
1: Zeker.
0: Ze dat al leren, nog leren tegenwoordig? Want
1: ja.
0: Het staat wel onder druk, het schrijven.
1: Basisscholen mogen kiezen of ze kinderen de blokletters aanleren of het verbonden schrift. Onze school heeft gekozen voor het verbonden schrift.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om de namen van de kinderen op de schriften te schrijven in het Italiaans schrift. Dat is bijvoorbeeld een 17e eeuw schrift. En dan staan er rare letters tussen. En dan zegt ze, juf, maar wat staat hier? Ik zeg, nou, dit is jouw naam. Zo schreef ze het in de 17e eeuw. En dat is wel ontzettend leuk. En de kinderen gaan er ook zelf om vragen. Want wij maken bijvoorbeeld altijd verjaardagskaarten voor de kinderen. En dan schrijf ik de naam van de kinderen erop. En dan teken ik er wat bij. Ja, en tegenwoordig vragen ze al van, juf, ik wil graag mijn naam in een middeleeuws schrift. En ik hou van roze. Dan denk ik, oké, top. Nou, en dan weet ik precies hoe ik zo'n verjaardagskaart moet maken.
0: Daar kan je aan voldoen, omdat
1: Ja.
0: Ik denk meteen bij die handschriften aan gotisch schrift, de Duitse handschrift.
1: Ja,
0: wat ook bijna niet te lezen is.
1: Nee, kalligrafie vergt wel echt een bepaalde manier van kijken. Want vroeger schreven ze sommige letters echt heel anders dan dat wij het nu schrijven.
0: Ja.
1: En ik vind met de kinderen in de klas, ja, dan kan je alle letters gaan schrijven op de manier dat zij het herkennen. Zodat het voor hen herkenbaar is. Maar ik denk dat het leerzamer is om bijvoorbeeld er eens een keer een 19e eeuwse zet doorheen te gooien. En dan zeggen ze, hé, juf, wat heb je mijn naam raar geschreven? En dan zeg ik, ja, zo schreven ze in de 17e eeuw in Engeland schreven ze zo een zet. En de Italianen en de Fransen schrijven nog steeds zo. Wat vind je ervan? Ja, wel een rare letter. Ik zeg, maar zou je hem ook mooi kunnen vinden? Ja, dat zou ook wel mooi kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dat is leuk. En zo kom je tot een gesprek over letters.
0: Ja.
1: En ja, dat kind zal nooit meer vergeten dat je een zet ook op die manier kunt schrijven.
0: Ja, en het geeft ook een stukje geschiedenis
1: Zeker.
0: Weer, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Is het een vak op school dan, dit wat je nou benoemt?
1: Handschrift is een vak. En wij werken met schrijfmethode Klinkers. En die heeft als elke achtste les is een creatieve les. Dus dan laat je kinderen zien dat er wat je eigenlijk allemaal met handschrift kan doen. En dan kun je natuurlijk de les uit de methode pakken. Maar ik heb een heel arsenaal aan pennen. Dus die komen dan mee naar school. En dan gaan wij dus echt met de kroontjespen en inkt aan de slag. Of met de buitelpen. Ja, dat is ontzettend leuk.
0: Dat is wel een apart ding, want je zou denken, we gaan met z'n allen bowlen. Maar je kan ook met z'n allen kalligraferen. Dus.
1: Zeker, en volgens mij is dat veel ontspannender.
0: Oké, wat is er ontspannender aan dan? Want met die ballen gooien is er ook ontspanning, of niet?
1: Ik denk dat dat voor sommige mensen heel ontspannend zou kunnen zijn. Maar ik heb wel ervaren dat kalligrafie echt een soort meditatieve, ontspannende werking heeft. Als ik letters schrijf, dan ben ik dus echt totaal gefocust op de letters en op de inkt die uit mijn pen vloeit. Ik zorg dat ik bij elke lijn omhoog inadem en bij elke lijn omlaag uitadem. En daardoor vertraagt mijn ademhaling en mijn hartslag en word ik helemaal ontspannen.
0: Ja, een soort zen-methode zou je
1: Zeker.
0: Bijna zeggen.
1: Zeker, ja. En dan als de sessie is afgelopen, hou je er nog iets moois aan over ook.
0: Ook dat nog, ja, inderdaad. Dan hoef je niet je matje op te rollen, maar dan doe je het met andere dingen.
1: Nee, dan moet je pen even afvegen.
0: Waar kunnen mensen dat vinden als ze zeggen, nou, daar wil ik toch wel eens wat meer over weten?
1: Nou, sowieso gebruik ik Instagram als mijn portfolio. En op Instagram ben ik te vinden als de schoonschrijfster aan elkaar. En mijn website is www.deschoonschrijfster.nl. En daar vind je allerlei informatie over mijn workshops, mijn klanten en wat ik allemaal nog meer doe.
0: Sylvia Van Dijk, je staat klaar om iedereen te helpen en je visie tot leven te brengen, heb je zelf gezegd ergens.
1: Ja.
0: Dus dat is iets wat je allemaal doet en voor mensen heel graag. En als dat rust brengt, dan zou dat heel mooi zijn natuurlijk voor de mensen ook van dat zen-methodiek waar ik je net over sprak natuurlijk. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen.

Een van de aardigste deunen van Rod Stewart hier in de show. Forever Young. Een van zijn laatste echt grote hits, hè? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Fijn dat je erbij was. Morgen, natuurlijk weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Luister dan vooral weer, want dan maken we het weer gezellig. En hebben we ook een aantal leuke onderwerpen te bespreken. Dus, stay tuned. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen als je gaat slapen. Wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk een hele mooie nacht. En een goede wacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht glijdt het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC... die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus... niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt... niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal... en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats... en was eerder burgemeester van Terneuzen... waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen... tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu.